Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première-dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard.
1: Streek Omroep Adema.
0: Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor paren.

0: Utrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er

0: slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

0: Welkom bij straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood.

0: door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

RTV Albrand Zwaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrand Zwaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival.

0: 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek.

altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

En met George Michael openen we de 575ste uitzending van Gevoel voor Muziek. Goedemorgen, goedenavond. Hoe leuk dat jullie er allemaal weer zijn en fijn dat je luistert naar dit programma. Tot 12 uur zijn we bij je en die we, dat zijn Ad en ik. En we komen weer gezellig vanuit de studio in Roon, Albrandswaard. Waar we als inmiddels bekende gewoon warm ontvangen worden hoor. My Baby Just Cares For Me, een leuk album waar dat vandaan komt van George Michael, met allemaal evergreens, American Songbook. Als je het ooit te pakken kunt krijgen, het is uit 1999, schaf het aan. Ik vond het gewoon, jawel, bij de kringloop. We gaan verder met Connie Evanson, met de John Jorgensen Quintet. Dream a Little Dream of Me.

En Connie Evanson maakt er een echte jazzy uitvoering van. Heerlijk om naar te luisteren op deze zondag. Wat ook heerlijk is om naar te luisteren is de stem van Yves Montand. Een opname uit 1970, Melinda.

Leuke opname van Jeannie Bryson. Die maakte in 1996 een soort eerbetoon aan Peggy Lee. Alle nummers die Peggy Lee ooit op een album had gezet, ging zij ook nog eens even coveren. En daar komt dit werkje vandaan, Some Cats Know. Het was hartstikke leuk. Komt overigens uit de Aristocats film van Disney. Ja, we zijn al even met elkaar onderweg. Dan wordt het tijd voor de vaste gast van de show, natuurlijk Frank Sinatra. Al 12 jaar lang, elke zondag, hoor je hem hier voorbij komen. Hier is My Blue Heaven.

Louise Colt is inmiddels 69 jaar. En als je aan haar vraagt, wat ben je nu eigenlijk, dan kan ze geen keuze maken, want ze komt uit Engeland en ze is van oorsprong poppenspeler, actrice, zangeres. Ze schrijft teksten, maar ze is ook stemacteur. Ze speelt op West End in musicals. Nou, gewoon iemand die geen keuzes maakt, maar geniet van alles wat haar talenten haar te bieden hebben. We gaan luisteren naar Louise Colt met een klassieketje hoor. I Get a Kick Out of You.

kunt aan haar manier van zingen horen dat ze een klassieke opleiding heeft gehad. Ze studeerde onder andere aan het Instituut voor Podiumkunsten in Londen. Dan gaan we verder luisteren naar Mark Vincent. En die neemt een nummer van Celine Dion onder andere. We gaan even terug naar de tijd van de Titanic. My Heart Will Go On.

volledige gedragen versie van deze uitvoering van My Heart Will Go On. Beetje country is ook wel eens leuk. En Anne Murray, Broken Hearted Me.

0: blijft er ook een fantastische stem. De stem van Anne Murray en eigenlijk alles wat je van haar laat horen klinkt mooi. Dat geldt ook voor de volgende artiest, Freddie Cole. Misschien een beetje ondergewaardeerd, maar wel een prachtige carrière. We gaan even terug naar 2000, I Remember You.
1: Was it in Tahiti? Or was it on the Nile?

heb je meer dan 5 minuten kunnen luisteren naar Freddy Cole. Heerlijke muziek. Even een kopje koffie of wat dan ook. Even onderuit, even niks. En dan lekker luisteren naar Freddy Cole. Het kan gewoon allemaal. Bij Gevoel voor Muziek op de zondagmorgen en op de zondagavond. We gaan verder met Rosemary Clooney. En zij gaat brengen The Second Time Around.

Ja, we zijn tenslotte al drie kwartier met elkaar onderweg. Dan mag er wel even keer wat pitters, want ook is dit is ook jazzy. Till Brunner met Everything Happens to Me. En ik beloof, ik zal niet al te vaak dit soort pittige muziek op de zondagmorgen of zondagavond laten horen. Even terug in de tijd, jaren 40, de King Sisters. Wat waren ze populair? We gaan luisteren naar I Understand.

Hartstikke live, de King Singers met een prachtig orkest. I Understand, een opname uit 1941. En dat kon je ook horen op wat kaakjes, maar dat mag dan. We gaan dan luisteren naar Dean Martin, ook vaak de gast in dit programma hoor. How do you speak to an angel?

Ja, dan moeten we eventjes ruimte gaan maken voor de nieuws en de nieuwsberichten en de mededelingen van 11 uur. En dat doen we heel graag. We schenken ondertussen wat lekkers in. Doe dat thuis ook en dan zijn we zo weer even terug.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB. Cipro-telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste mobiele telefonie.

0: En internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 120 4000.
1: Je straatje veiliger maken? Jongeren aan het werk krijgen? Ben je net als wij gebrand op een goed gevoel? Geniet dan gewoon een keer van een authentiek bakkie Rotterdamse pleur.
2: Bestel op www.heiligeboontjes.com of kom langs op Eendrachtsplein 3 in Rotterdam. Heilige Boontjes. Exclusieve koffie. Inclusief vrouw.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
5: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er een brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stroom, verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
5: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Het zijn maar 6 mannen. Wat maken ze een heerlijke herrie. Cosimo en de Hot Coals met Old Man Moe's. Dat is tevens het begin van het tweede uur van Gevoel voor Muziek voor deze zondag 7 juni. Ja, we hebben naar het nieuws van 11 uur geluisterd. We gaan lekker door tot 12 uur. En we hebben nog een paar mooie nummers klaarstaan. Wat dacht je van Simone Kopmeijer? Zo een paar weken geleden dat ik het je verhaal vertelde. De singer-songwriter uit die Scandinavische landen. Heerlijk. Calling You.

En dan zeg ik heel oneerbiedig uit een van die Scandinavische landen. Nou, helemaal niet hoor. Ik heb het gauw eventjes opgezocht. Ze komt uit Slatmin. En dan denk je, ja, komt het dan uit Zweden, uit Noorwegen? Nee, dat ligt in Oostenrijk. 1981 is haar geboorte daar. Ja, Simone Kopmaier. Zijn we weer helemaal bijgepraat. Dan laten we maar een groot orkest toe in de studio. Alex Mendham staat ervoor. Hij doet zelf ook de vocalen. I guess I'll have to change my plan.

Hadden we het eerst de King Sisters, nu hebben we de Dining Sisters. En zij vertolkten het verhaal van de liefde op de Greyhound Bus, die bekende bus in Amerika. Het was trouwens weer een oude opname hoor, 1945, Love on a Greyhound Bus. En na de Dining Sisters maakten we ruimte voor Perry Como. I got a right to sing the blues.

Bria Schoonberg groeide op in Cherry Walk, en dat ligt in Brits Columbia. En in Vancouver leidde ze de formatie Bria's Hot Five en de Big Bang Jazz Band. Dat beviel de tocht niet zo goed, want ze besloot toch solo verder te gaan. Bria Schoonberg speelt trompet, ze zingt, ze schrijft, en ze houdt zich een beetje bij de traditionele jazz. We gaan naar haar luisteren. Dance Me to the End of Love.

Sinds ik dit programma zo'n 12 jaar geleden begon met Ad, kan ik niet tellen hoor, hoe vaak hebben wij niet een artiest gehad die kwam uit een van die talentenjachten. En dan, dan gaan ze toch wel een aardige carrière tegemoet. Neem nou Harrison Craig, Australische zanger die de tweede reeks van The Voice Australia won. En werd gecoacht door de Britse zanger Seal en daarna een aantal albums uitbracht. En hij zingt echt prachtig. En als je dan toch albums uitbrengt, dan mag je ook gaan coveren. En dat deed hij. Hier is zijn versie van Let It Be Me.

Nou, dat klinkt toch best mooi. Dit was Harrison Craig. Gaan we vast nog heel veel van horen. En dan staat Madeline Pirou alweer klaar. Careless Love.

Dat was Merdin Peru. En dan gaan we er maar eens twee achter elkaar laten horen. Dadelijk Peggy Lee, The Folks Who Live on the Hill. Maar eerst is hier Ilya Serov, voor deze keer samen met Poncho Sanchez met Tangerine.

We nemen een Franse actrice, Florence Coste, en die laten we samen met Julien Dassin, inderdaad, de zoon van Joe Dassin, iets opnemen. Nou, wordt het dan mooi? Ik denk het wel. Sous le ciel de Paris.

heel vrolijke uitvoering van Sous le Ciel de Paris. Ja, het is soms heel grappig om te lezen hoe iemand wordt herinnerd of hoe iemand bekend wordt. Neem nou die Paula Cole. Die wordt gewoon gerefereerd aan allerlei televisieseries. The Simpsons, South Park, Urban Legend, Scary Movie. Want haar muziek wordt er heel vaak gebruikt. Terwijl het gewoon een prachtige singer-songwriter is, die er ook niet verschroomt om af en toe zijn goede klassieker onder de handroep te nemen. Dat deed ze ook met Autumn Leaves, herfstbladeren, vallende bladeren. Mag nog wel eventjes, want het is van deze week toch slecht weer. Uit 1997, hier is Paula Cole.

then why can I

Ja, en vooral dat hemmend orgeltje geeft er wel even het tijdsbeeld aan. Hè. De Petlers waren dat. De opname dateerde 1965. En dat was de voorlaatste met de prachtige klanken van het overbekende Misty. Gaan we afscheid van jullie nemen. We maken een afspraak zondag 14 juni. 'S morgens om 10 uur hopen we er weer te zijn met een prachtige herhaling. 'S avonds om 10 uur. Blijf gewoon lekker luisteren naar Streekomroep Oude Maas. Want er komen nog heel veel mooie programma's voorbij die achter deze uitzending passen. Maak er een mooie week van en wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB? Cipro-telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl.

0: 088 120 4000.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Verbring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte...
2: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom,
7: dit is Stroom. Aandag, Jaap Kooijmans met cultuurnieuwtjes in het kasteel van Rome. Mabel Meetsma met haar boekbespreking. Pauline Schouwenburg over het Buitenfestival. En we gaan even lekker mijmeren aan de Oude Maas natuurlijk ook nog. In het tweede uur ontvangen wij schrijver Michiel Cox en gaan we uitgebreid praten over zijn net verschenen boek Vaderdagen. Maar nu eerst Michael Jackson en Paul McCartney. Say, say, say.

0: Ja, we begonnen gelijk met, u hoort al, Michael Jackson en Paul McCartney, CCC. En dat is een lijstje van onze technicus Bas van Driel. Die heeft de muzieklijst weer samengesteld. En er staan weer een heel veel nummers op van vroeger, maar ook van tegenwoordig. Dus wilt u die horen, dan zou ik zeggen, blijf vooral luisteren. En als ik het over luisteren heb, dan hebben we ook al luisteraars in Leidschendam. Jawel, we worden steeds beter ontvangen. En ook daar wil men wel eens luisteren naar het programma Stevast op zondag bij Omroep Stroom. Hartelijk welkom, zou ik zeggen. Dan heb ik het wel over Stevast op zondag, maar we hebben natuurlijk nog veel meer programma's. En een van die programma's, dat is De Stand op maandag. Ook daar altijd wel bijzondere gasten. En ja, wie kan dat dan het beste vertellen als degene die dat programma presenteert? En dat is Paul Mazeijen. Paul, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt het gehoord, Paul. We hebben steeds meer luisteraars, hè? Dus,
1: ja, het is leuk, hè?
0: Ja.
1: Ik zal jou vertellen, ik kreeg onlangs een berichtje van iemand uit Amerika.
0: Kijk eens aan, zeggen. Ja,
1: dat doet je goed, hè?
0: Ja, en dat kan allemaal via de website, hè? De website Omroep Stroom. Zoek hem op en dan kan je op de stream lekker meeluisteren live met dit soort programma's. Maar de Stand op maandag, Paul, ook weer een aantal gasten zie ik. Noem ze maar op.
1: Ik ga morgen beginnen met een mevrouw die komt uit onze regio. Woont op de grens van Barendrecht in de kerk. Haar naam is Ellie Persons. En zij is auteur, trouwambtenaar, communicatieadviseur en geeft ook nog schrijfbegeleiding. En zij heeft recent een nieuw boek uitgebracht.

0: uitgebracht onder de titel De Ware Reiziger. En dat is een autobiografisch verhaal. En daar gaan we met haar over praten uiteraard. En natuurlijk ook over al haar andere activiteiten. Dat gaan we in het eerste uur doen.
1: En dan natuurlijk nog een tweede uur. En dat is dan een heel ander uur, begrijp ik, als ik dat zo zie.
0: Ja, zeker. In tweede uur gaan we wat meer de sportieve kant uit. Alhoewel ik morgen ook nog wel ga proberen om iets op politiek vlak erin te krijgen in het programma. Omdat er een coalitieakkoord bereikt is in de Oldambtswaard.
1: Ja, ik heb het gelezen.
0: Ja, daarom. Dus dat wordt of morgenavond of in ieder geval volgende week maandag. Dan gaan we daar uitgebreid aandacht aan besteden. Maar in ieder geval morgenavond gaan we met de nieuwe technische staf van korfbalvereniging RWA... gaan we terugblikken op het afgelopen seizoen. Benno Snelpaan, de huidige trainer, blijft ook overigens volgend jaar. Maar hij krijgt wat versterking in zijn staf. Gaan we terugblikken op het afgelopen seizoen en vooruitblikken alvast naar het nieuwe seizoen. Want hij brengt ook een nieuw staflid mee. En dat praten we over de technische staf.
1: Kijk eens aan.
0: En voor de rest hebben we uiteraard nieuwtjes, heerlijke muziek. Uitgekozen door niemand minder dan Tijmen Visser. Want jij hebt een goede technicus, maar die heb ik ook.
1: Uiteraard. We hebben allemaal goede technici.
0: Ja.
1: En die Frans die zoekt ook lekker de muziek uit. En ik zei het al, wil jij meer horen ook, Paul? Dan zou ik ook zeggen, blijf luisteren natuurlijk, hè.
0: Ja, maar hij staat al aan. Ik ben even naar een andere kamer gegaan, want anders stoort dat, hè.
1: Okay.
0: Als je naast het apparaat zit.
1: Ja. Ja. Ik zou zeggen, Paul, mensen ook luisteren morgen tussen 8 en 10, morgenavond dus, naar De Stand op maandag. En ik zou zeggen, heel veel succes morgen.
0: Dankjewel. En jullie ook uiteraard met het programma.
1: Dankjewel.
2: Goedemiddag. Dit is Stevast op zondag.

Ja, zo hopen we van het ene nummer naar het andere. En dit is dan Elvis Presley, Guitar Man. En dat is alweer een nummer uit de jaren 60. Jawel, en zo gaan we het hele lijstje een beetje afwerken. Dan even kijken hoor, van 10 tot en met 14 juni... dan staat Roon volledig in het teken van de jaarlijkse kermis. Het dorp verandert 5 dagen lang in een bruisend feestterrein... vol attracties, spellen en lekkernijen. Je kan genieten van spannende attracties...

kans maken op prijzen en smullen van een hele zoete suikerspin. Snoepgoed is er ook en uiteraard verse popcorn. De organisatie verwacht dan ook veel publiek uit Roon en omgeving. Ja, de kermis die moet eigenlijk opnieuw uitgroeien tot een van de gezelligste evenementen van het jaar. En de voorbereidingen zijn in volle gang en de aftelklok die loopt.

Ja, en als we het over hebben van muziek van alle soorten wat, dan is dit eentje van de Rolling Stones in The Stars. En het is van hun allernieuwste album. En de mannen zijn al in de 80, maar schromen toch niet om nog een nieuw album uit te brengen. Het nieuwe album komt trouwens op 10 juli. En dit is alvast een voorproefje uit dat nieuwe album. Dan eventjes kijken hoor.

Het YouTube- en TikTok-duo Quinn en Aaron maken de overstap naar het theater met hun nieuwe voorstelling Shorts. De theatershow staat erachter. Met Shorts willen de makers de wereld van social media vertalen naar het theater, waarbij online content en live entertainment samenkomen op het podium. Tijdens de show bepaalt het publiek mee wat er gebeurt en komen verschillende typetjes letterlijk de zaal in. Na afloop is er uiteraard weer een meet and greet met Quinn, Arin en Jare Konaal. De voorstelling is op zaterdag 10 oktober, dus het duurt nog wel eventjes, maar u kunt hem natuurlijk alvast in de agenda zetten. En die is de eerste voorstelling is om 4 uur en de tweede om 7 uur 's avonds. En dat allemaal te zien in het theater Het Kruispunt in Barendrecht.

0: En van de Rolling Stones in de Stars kruipen we onder je huid van Maaike Ouwboter. Een heel mooi nummer om even rustig naar te luisteren. Houdt u van cultuur, en dat zijn natuurlijk altijd wel luisteraars die zeggen, ja zeker, daar hou ik van, dan moet u zeker even blijven luisteren. Want in het Kasteel van Roon gebeurt altijd het een en ander op dat gebied. Iemand die daar heel veel meer over kan vertellen, dat is coördinator evenementen Jaap Kooijmans van het Kasteel van Roon. En die hebben we toevallig aan de telefoon, dus dat komt mooi uit. Goedemiddag, Jaap.
1: Goedemiddag, Piet.
0: Ja. Ja, Jaap, we gaan natuurlijk wel een beetje naar de vakantie toe. Hè. Het wordt een wat rustige periode. Maar ongetwijfeld heb jij nog wel wat te melden over wat er allemaal nog gebeurt of gebeurd is in het Kasteel van Roon.
1: Ja, nou, om te beginnen, ik heb drie nieuwe dingetjes voor je. Maar een kleine terugblik even op wat we hebben gehad. De dag van het kasteel, dat was een groot succes.
0: Ja.
1: Met alles in het teken van Rolf. Overhandiging van het nieuwe boek aan de burgemeester. En heel veel kinderen in het kasteel. Dus dat was een prachtige tweede Pinksterdag.
0: Ja, nou heb ik wel begrepen.

0: begrepen, Jaap, het was natuurlijk een prachtige dag, maar het was wel heel erg warm.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Maar ja, we hadden veel limonade en ijs, dus dat maakte een heleboel goed.
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, liepen er in het kader van Rolf ook heel veel mensen in kostuum, hè? In het kostuum, ja. Uit de tijd van Rolf. En die tijd van Rolf, dat is zo rond 1200, misschien 1100 tot 1500, ja. Zo'n beetje, die periode. Ja. Ja. Dat zijn warme kostuums.
1: Ja, nou, ik heb geen klagen gehoord, hoor. Maar,
0: nee,
1: maar de mensen in koor en de acteurs die van Rolf erbij waren... Ja, een groot compliment voor al die mensen, want die hebben het fantastisch gedaan in die warme zomer. Ja.
0: Zeker, zeker. Maar het is een succes geweest. Het was ook Kastelendag, heet dat ook.
1: Ja,
0: heel veel mensen dus kwamen erop af.
1: Ja, we hebben het was wel door de warmte inderdaad iets minder dan andere jaren. We hebben zo'n 750 bezoekers gehad. Dus we mogen helemaal niet klagen.
0: Nee. Staan er eventueel nog wat andere zaken op het programma? Of gaan jullie ook een klein beetje de slapende zomer in?
1: Ja, we gaan zeker de zomer in. Maar we hebben nog drie dingetjes. Twee dit seizoen, dat zal ik kort even melden. Aanstaande vrijdag is er in de Dorpskerk weer een concert. Dat doen we tegenwoordig samen met Stichting Klassiek in Roon. Hè. Dus we zijn samen gegaan. Dus vrijdag 12 juni om 7:15 in de Dorpskerk... Een concert van Bach Plus, dat staat in het teken van Hendel. En de kaarten zijn verkrijgbaar via de website klassiekinroom.nl en kosten €22,50. En het wordt een prachtig concert.
0: Ja, nou, laten we hopen dat de mensen dat ook kunnen vinden, die website van het Kasteel van Roon. En dat ze ook komen natuurlijk.
1: Ja, ik hoop het ook. En dan hebben we op woensdag 17 juni voor deze zomer de laatste verhalenkasteel. Dan komt schrijver Paul de Jong. Die heeft een boek geschreven over Gaza, over de situatie, die ellendige situatie daar. En dat boek gaat over de impact van gevangenschap onder de grond. Er zijn nogal wat mensen ontvoerd geweest die daar onder de grond werden vastgehouden. En dat boek vertelt daarover. En het verhalenkasteel dat opent om 7:30. De inloop is om 7:30. En dan gaan we om 8:00 beginnen tot 9:00. Het kost €5 entree en dan krijg je ook een drankje voor.
0: Ja. Nog even over het klassiek. Hè? Kan het zijn dat het ook buiten gaat plaatsvinden in verband met het weer? Dat als het lekker weer is, dat men dan... Nee, dat is altijd binnen.
1: Dat is altijd binnen. Dat is echt in de Dorpskerk. Dat kan niet anders.
0: Oké. Dan september, want wij gaan er ook uit. 28 juni is onze laatste uitzending. En dan in september beginnen wij ook weer. Jullie ook weer met een speciale dag, begrijp ik.
1: Ja, dat wordt op zondag 13 september Open Monumentendag. En dat staat in het kader van erfgoed in gevaar. Er zijn ontzettend veel kastelen en bijzondere plekken... die we allemaal onder erfgoed benoemen. En ja, daar zijn er vele van in de problemen door financiële ontwikkelingen. En het is geopend, het kasteel, dan van 10 tot 5. Het exacte programma is nog niet bekend, want we zijn nog in volle voorbereiding... Maar het zal wederom een evenement worden voor oud en jong.
0: Kijk eens aan. En dan kan men naar het Kasteel van Roon... wat gelukkig nog in goede staat verkeert. Hè, mag ik wel zeggen?
1: Zeker.
0: En misschien wel een van de weinigen misschien nog wel. Of misschien wel meerdere, hoor. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval heel belangrijk om daar ook even bij te zijn. En we gaan dan de zomer in. Jullie ook, wij ook. Dit is ook je laatste bijdrage voorlopig, Jaap. En dan gaan we jou in september weer horen... met allerlei culturele activiteiten in het Kasteel van Roon.
1: Heel graag. En super bedankt voor de aandacht, Piet.
0: Oké, jij ook bedankt. En een hele fijne zomervakantie.
1: Dank je wel, jullie ook.

Ja, en houdt u van Waylon, dan bent u nu aan uw trekken gekomen. Want dit nummer is getiteld Outlaw in M. En dat was weer een nummer waarbij je dus eigenlijk niet op je stoel kan blijven zitten. Nou, ik ook niet. Ik ben gaan staan. En ja, we hebben even een rondje door de studio gemaakt samen met de techneut. En ja, dan moet je natuurlijk weer op tijd bij de microfoon zijn. Want ja, anders hoort je gewoon niks. En dat is ook weer niet de bedoeling. We gaan eens even kijken wat er nog meer te doen is. En dat is best wel veel, want peuters en hun begeleiders kunnen woensdag 24 juni gratis deelnemen aan een nieuwe editie van Peuterpret Albronswaard. Centraal staat tijdens deze middag samen gezonde smoothies maken. Kinderen van 0 tot 5 jaar zijn welkom, uiteraard met een ouder, opa, oma of verzorger. Fruit ontdekken en gezelligheid vormen tevens de ingrediënten van deze activiteit Peuterpret Albronswaard. Aanmelden is wel verplicht en geïnteresseerden kunnen zich melden bij Rita de Ridder. En nou heb ik een telefoonnummer, maar ik neem aan dat u niet klaar zit met pen en papier. Dus dat hou ik eventjes voor reserve. Die ga ik straks nog eventjes melden. Dan bent u in de gelegenheid om pen en papier te pakken en dat telefoonnummer te noteren. Er staat wel bij: vol is vol.

0: Ruben Hillen, die had 20 seconden. Maar wij hebben natuurlijk veel meer, want we gaan door tot 2 uur. Maar eerst natuurlijk nog het eerste uur volmaken. En dat gaat zeker lukken. Ik had nog eventjes een telefoonnummer voor u te goed. U heeft ondertussen wel pen en papier gepakt. Dat nummer over de peuterpret in Albanswaard, daar kunt u zich aanmelden. Dat is 06-829-48421. Nou gaat dat natuurlijk snel, dus ik ga het nog een keer herhalen. 06-829-48421. Gauw bellen, want ik zei het al, vol is vol. En dan moet u uw peuter teleurstellen. Dan hebben we altijd 1 keer in de maand een iemand die over de bibliotheek en dat soort dingen gaat praten. Want het is ook nu weer tijd voor
1: een boek. Je slaat het maar op en de wereld gaat open.
2: Het is weer tijd voor de boekbespreking van de maand. Door Miep van de Biep, Mabel Meetsma.
3: Goedemiddag, het is hier de Miep van de Biep. En ik ben hier weer met het laatste bibliotheeknieuws en een ontzettend leuke boekentip. Als eerste hebben we iets nieuws in de Biep en dat is namelijk onze website. Onze website is compleet vernieuwd. Het is allemaal een stuk overzichtelijker geworden. Je kan veel makkelijker boeken zoeken. En belangrijker, je kan veel makkelijker onze activiteiten vinden. Ga daarvoor naar onze website. Dat is www.bibliotheek.rotterdam.nl. Bewonder het nieuwe design. En dan kan je naar de agenda gaan en zie je alle leuke dingen die we gepland hebben. En daar ga ik er nu een paar van opnoemen. Een van de activiteiten die eraan komt is een ontzettend leuke schilderworkshop. Die hebben wij op vrijdag 12 juni om 2 uur bij Bibliotheek Zuidplein. En je gaat niet alleen schilderen onder leiding van een getalenteerde schilderes. Je mag daarna ook je kunstwerk tentoonstellen hier bij ons. En dat is, kan je echt als een echte kunstenaar voelen. Het is compleet gratis, maar aanmelden wel verplicht. Daarvoor verwijs ik jullie met liefde naar de website. Of kom gewoon even langs de balie. Ook wil ik jullie graag wijzen op 75 jaar televisie met Lex Sternveld. Hij komt langs op Bibliotheek Zuidplein op zaterdag 13 juni, ook om 2 uur. En hij viert dat de Nederlandse televisie 75 jaar bestaat. Hij heeft een privécollectie van ontzettend veel korte televisiefragmentjes. Het is een feest van herkenning, ook compleet gratis. En mocht u op zaterdag 13 juni niet kunnen, dan hebben wij ook op andere locaties andere data. Dus daarvoor kijk even lekker op onze website www.bibliotheek.rotterdam.nl en kijk wat het aanbod is. Daarnaast hebben we nu bij Bibliotheek Zuidplein iedere zaterdagochtend voorlezen voor kindjes. Dat is om 10:30. Het is een vaste activiteit. Heeft u kindjes, kleinkindjes, buurkindjes, neem ze mee. Het is hartstikke gezellig. We doen een verhaaltje, we knutselen wat en het is hartstikke gezellig. En koffie en thee voor de ouders. Niet onbelangrijk. Dan wil ik jullie graag vertellen over een boek wat ik gelezen heb. En dat ga ik ook met de leesclub bespreken. En het is eentje waar je wel een traantje bij kan laten. Het heet Als de wolven huilen. Het is van Kristen Hanna, een Amerikaanse schrijfster. En het fijne aan dit boek is, het leest als een thriller. Maar dan eentje waar er geen moord in voorkomt en waar er een moordenaar los is. Dus dat haalt wel een beetje dat enge gevoel weg. Maar je hebt nog steeds wel het prettige idee van dat er een mysterie wordt uitgepluist. Het is namelijk zo. Het is een klein stadje. Het heet Rain Valley.

En op een dag komt daar een meisje aanwandelen. Nou, dit meisje gedraagt zich als een dier. Ze springt zo een boom in en ze heeft een wolvenjong bij zich. En ze kan niet praten. En iedereen vraagt zich af, wie is dat meisje? Waar komt ze vandaan? En wij gaan mee met een kinderpsycholoog, Julia. En zij ontfermt zich over dat kindje en probeert haar te leren praten en erachter te komen waar ze vandaan komt. Nou, het is hartverwarmend. Je gaat mee op reis met dit meisje. Hoe ze zich ontwikkelt. Of ze ooit gaat praten. En uiteindelijk is het een mysterie natuurlijk. Van hoe kan er nou zo'n klein meisje het bos uitwandelen? Waar heeft ze opgesloten gezeten? En ze heeft ook vreemde littekens op haar enkel. Wat betekent dit? Hartstikke mooi verhaal. Ook dus een beetje spannend. Een mysterie. Maar zeker eentje waar je ook een traantje laat. We gaan dit dus ook bespreken. Het is zelfs aangeraden door een bibliotheekbezoekster die vaak bij ons komt. Die zei, deze moet je lezen. Nou, je kunt het van haar aannemen. Lees dit boek Als de wolven huilen van Kristin Hanna. En dan nu van een wolvenmeisje naar De Wolf. Het lied van Harry Jekkers en Jeroen van Merwijk. Dankjewel iedereen voor het luisteren.

0: Ja, dat was Harry Jekkers over onder andere De Wolf in Nederland. En dat was aansluitend aan de boekbespreking van De Miep van de Biep, Mabel Meetsma. Ja, u heeft het al gemerkt, buiten natuurlijk ook al. We hebben al hoge temperaturen gehad. Het is nu in ieder geval wat beter te verdragen. Maar de zomer is toch aanstaande. En ja, dan gaan er toch ook wel zomeractiviteiten gaan starten. Een van die activiteiten, dat is het Buitenfestival. En dat gaat over het buitenland van Roon. En dat is best wel een aardig festival. Dat gaat op zaterdag 13 juni van start. En ja, dan willen we natuurlijk graag weten, wat gebeurt daar allemaal met zo'n buitenfestival? Nou, iemand die daar heel veel over kan vertellen, dat is Pauline Schouwenburg. Zij is verbonden met het buitenland van Roon. En wij gaan natuurlijk aan haar vragen, wat is dat allemaal, dat zomer, oftewel buitenfestival? Goedemiddag, Pauline.
1: Goedemiddag, Piet. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Zeker, want wij willen natuurlijk graag weten, dat buitenfestival, ja, wat is dat allemaal en wat behelst dat?
1: Ja, nou, het buitenfestival, ja, je zult het misschien al gezien hebben, maar het buitenland van Roon staat er op dit moment echt prachtig bij. Het is echt ongeveer de mooiste periode van het jaar, dus het is helemaal groen. Het is prachtig, er zoemen insecten, er is van alles te zien. Het vlas begint in bloei te komen, dus nou, het is echt zo mooi. En dat willen we eigenlijk ook heel graag delen met alle inwoners van Albrandswaard en omgeving. Daarom organiseren wij een groot buitenfestival volgende week, waarin alle leden van onze gebiedscorporatie hun deuren openzetten en daarvan alles te doen is.
0: Ja, zullen we even chronologisch de boel eventjes nalopen? De Buitenhof zie ik staan.
1: Ja, dus we hebben vier grote festivallocaties waar mensen heen kunnen en waar verschillende activiteiten te doen zijn. De Buitenhof doet natuurlijk mee. Daar kan je een koetsritje doen door de boomgaard bijvoorbeeld. Hele leuke activiteit ook voor kinderen. Zoals ik net ook al zei, staat het vlas in bloei. Dus je kunt naar het vlasveld en daar ontmoet je ook de ontwerpers van Linde Beyond Fashion. Ja. Die zijn dit jaar gaan zij ontwerpen.

0: werpen met vlas uit Roon. En zij zullen daar alles over vertellen.
1: Ja.
0: Dit is een hele leuke zaaiworkshop voor kinderen. Dat ze echt leren hoe ze zelf kunnen zaaien. Ja. Je kan uiteraard gewoon lekker naar het terras even uitrusten en wat eten en drinken. Ze hebben net een nieuwe kas. Dus dat is ook leuk om te zien. Ze gratis wilde bijenspeurtocht en de herenboeren hebben open dag.
1: Ja, en dan zie ik ook nog voor de vroege vogels. Die kunnen nog wat doen aan een douwtrapwandeling, begrijp ik.
0: Ja, dat... Helaas gaat die wandeling niet door.
1: Oh, te vroeg? Ja. Is het te vroeg?
0: Te vroeg voor de mensen.
1: Ja, we
0: zijn hard bezig om te kijken of we misschien vervanging kunnen vinden.
1: Ja.
0: Maar dat weten we nog niet zeker of dat gaat lukken.
1: Oké. De Buitenhof is te vinden op...

0: De weg 2 tot 4 in Rhône, voor de mensen die daar interesse in hebben. Dan is er nog wat op de Vossenburg.
1: Ja, zeker. De Vossenburg doet ook mee. Dus dat is ook heel erg leuk. Daar hebben we eigenlijk één groot graanplein. Wij telen zelf graan en heel veel verwerkers die werken daarmee. Zoals brouwers Vet & Lazy, maar ook meesterbakkers. Die werken met het graan uit Rhône. En dat is allemaal te proeven op het graanplein. Daarnaast zijn er lekkere verse frietjes van Gert van Herk. Ook wel bij veel mensen bekend. De buitenyoga start ook vanaf de Vossenburg. Er zijn ook twee hele leuke wandelingen. Dus de wandeling samen met boer Arjo Klok, die je meeneemt naar zijn velden. En met Karin Laarman, zij is projectleider van de Natuurvriendelijke Oevers. En zij kan eigenlijk alles vertellen over de natuur in het buitenland van Rhône. Daarnaast staat de vereniging Vrienden Polders Alfrans Waard er ook met een steentje. En die kunnen alles vertellen over de cultuurhistorie. En daar kan je ook de Napoleonroute lopen.
0: Ja, want ik zie dat de Napoleaanse soldaten die ooit hebben daar langs gelopen, langs die route, oftewel langs die boerderij. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Kijk eens aan, dus het heeft heel veel geschiedenis.
1: Zeker, ja. En we hebben een hele leuke route gemaakt en daar staat ook heel veel informatie over de tijd van Napoleon en wat hij eigenlijk hier gedaan heeft in het buitenland van Rhône. Ja. Dat is leuk om te ontdekken.
0: Zeker. De Vossenburg, die is te vinden op de Korteweg 4 in Rhône, voor de mensen die daar interesse in hebben. Ja, ja, en dan natuurlijk de Vlakkenburg.
1: Ja, dat is de
0: het kloppend hart.
1: Corporatie, ja, waar het team ook werkzaam is. Bij de Vlakkenburg kunnen kinderen bij de imker kijken. Dus de imker, zit daar een imker die zelf ook honing maakt. Die kunnen daar een kijkje nemen. Onze gebiedsbeheerder Laurens, die is er. En die zal alles vertellen over ook het broedseizoen. Want het is op dit moment broedseizoen, dus ook niet alle paden zijn bewandelbaar, maar hij kan heel goed uitleggen waarom dat is, maar ook wat we bijvoorbeeld doen om ervoor te zorgen dat de boeren ook rekening houden met de jonge reekalfjes bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen.
0: Ja.
1: Daarnaast is er een bierproeverij bij de Vaanbrouwers en kun je ook een kijkje nemen in hun brouwerij. Kleedistillerie is er, die brouwt dus whisky met graan uit Rhône en zij zullen ook wat whisky laten proeven. En de wildbeheereenheid IJsselmonde, die vertelt ook over het wildbeheer in Rhône. En die kunnen ook een stukje ganzenburger laten proeven.
0: Ja, ik zie hier ook inderdaad staan een ganzenburger van de wildbeheereenheid.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb jij het wel eens geproefd of niet?
1: Ja, heel lekker.
0: Oké. Nou, dan kunnen we die aanbevelen in ieder geval.
1: Zeker, ja.
0: De Vlakkenburg, die is te vinden op de Essendijk 24 in Rhône. En dan hebben we ook nog nummer 4 staan, de pop-up poort van buitenland.
1: Ja, zeker. Ook heel leuk dat daar zoveel te doen is. Dat is echt de poort van het buitenland van Rhône. Daar zijn eigenlijk heel veel activiteiten voor kinderen. Dus natuurspelletjes bijvoorbeeld. Je kan
0: een hut bouwen, bijvoorbeeld.
1: Hut bouwen, bijvoorbeeld, met inderdaad wilgenhout. Daarnaast zijn er ook creatieve workshops. Wat ook heel erg leuk is dat er een koetsritje is. Dus vanaf de poort naar de buitenhof.
0: Ja.
1: Dus, daar kunnen mensen gewoon opstappen. Rotterdam de Boerhof staat er. De poort is heel erg in ontwikkeling. En komende tijd zal er ook een pop-up komen. En een natuurspeeltuin. En daar gaat Rotterdam de Boerhof ook meer over vertellen. Je kan ook een lekkere picknicktas halen om gewoon zelf op de fiets te stappen en het gebied te verkennen. Je kan er ook fietsen huren of gewoon eventjes uitrusten met een lekker kopje koffie of thee.
0: Ik denk dat als de mensen dit allemaal gehoord hebben, dat ze toe zijn aan een beetje uitrusten. Dat begrijp ik. Maar jullie hebben
1: heel veel te doen.
0: Ja, heel veel te doen, zeker. Wat jullie ook hebben, dat is, lunch plukken in het wild. Dat kan ook nog. Pluk je eigen lunch in het wild.
1: Dus je kan een eigen picknick samenstellen en er zal een wildplukwandeling zijn.
0: Kijk eens aan. Nou zie ik ook nog wat staan open erf bij de alpaca-boerderij.
1: Ja, zeker. Dat is ook echt heel leuk om te zien. We hebben dus een alpaca-boerderij in het buitenland van Rhône en daar kunnen mensen gewoon langs om de alpaca's te ontmoeten.
0: En ook nog een demonstratie van de skydivers.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk eens
1: staan
0: aan
1: bij hun landingsplek en kinderen kunnen met een oude parachute op de foto.
0: Oh, nee, ik dacht dat ze met de oude parachute uit het vliegtuig konden springen.

0: Maar dat is
1: nee, dat
0: doen we maar niet.
1: Dat gaan we niet doen.
0: Dat gaan we niet doen, nee. Oké, nou ja, hartstikke veel te doen in het Buitenfestival op zaterdag 13 juni. En dat start allemaal om 10 uur. En dat is tot 16:30, of is dat een richttijd?
1: Nee, van 10 tot 16:30.
0: Gewoon van 10 tot 16:30 en dan 16:30, ja. Dan sluiten jullie alles luxiesloos. En dan moeten de mensen gewoon naar huis.
1: Nou, het mooie is dat natuurlijk mensen eigenlijk het hele seizoen kunnen langskomen in het
0: buitenland. Uiteraard. Het enige wat ik ook hoop is dat het mooi weer is. Niet al te warm, maar dat het droog is en dat het een heel succes wordt.
1: Zeker, dat hopen wij ook. Dankjewel.
0: Paulien, jij bedankt. En als ik je niet meer spreek, een hele fijne vakantie verder.
1: Dankjewel, jullie ook.
2: Dag. Lekker bakje koffie, plakje ontbijtkoek en informatie en actuele onderwerpen. Dit is Tevas op zondag.

0: filosoferen, wegdromen of even helemaal in gedachten verzonken. Mijmeringen aan de Oude Maas.
1: Mevrouw, u zit ook heerlijk op een bankje van de zon te genieten. Waarom zit u hier?
2: Ja, nou net wat u zegt, genieten hè. Ik vind het prachtig, die boten die hier voorbij gaan. Ik zit hier regelmatig en het is inderdaad heel rustig en heel mooi hier.
1: Komt u hier ook vandaan of uit de buurt?
2: Nee, ik kom heel ergens anders vandaan.
1: Ja, ik kan iets merken aan het accent, klopt dat?
2: Ja, dat kan kloppen, ja. Nou, wat denkt u?
1: Ja, ik denk Groningen die kant op.
2: Ja, zit u heel dichtbij. Friesland. Ja.
1: En hoe komt iemand uit Friesland dan hier verzeild?
2: Ja, ik woon in Hoogvliet. En door de liefde, laat ik het zo maar zeggen. Oh. Dat kan ook nog gebeuren. Ja.
1: En dan zit u weer een beetje te kijken over het water. En dan komt dat ook allemaal boven?
2: Ja, maar als je alleen zit, ja, dan komen er...

0: wel gedachten bij je op en zo. Van
1: nou, mag ik vragen wat het ongeveer is dan?
0: Ja, over water gesproken. Ik kom dus uit een waterrijke provincie. En ja, ik heb eigenlijk nooit zelf een bootje gehad of gevaren niet. Maar ik heb onder andere ook op de Schelling gewoond. Nou, dan moet je heel vaak varen. En dan zit je dus echt met het water om je heen. Maar het trekt altijd. Het is altijd mooi.
1: Ja. Ja. Nou, zijn de eilanders. Dat is een heel ander volk als het volk op de vaste wal. Wat heeft u daarvan gemerkt?
0: Nou, absoluut. Dat merk je direct zodra je voet aan wal zet, hoor. Dat, ja, je komt er moeilijk tussen. Je wordt wel geaccepteerd, natuurlijk. Ik heb daar wel enkele jaren gewoond. En natuurlijk, maar je voelt je niet een eilander. Dat is heel anders. Ze hebben ook een ander taaltje en... ze hebben het eigenlijk niet zo op de Friese. Nee.
1: Nou, is het wel zo dat als iemand uit het westen naar Friesland gaat, dan komt hij er ook niet zo makkelijk tussen?
0: Nee, ik denk dat het overal wel zo is. Ik denk dat het hier ook zo is. Ik kom ook niet tussen de Rotterdammers. Omdat je gewoon anders, ja, denkt en bent misschien.
1: Maar goed, nu zit u hier een beetje te genieten. Van het uitzicht ook, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ik vind het prachtig. En nou hebben we de zon. Het kan niet mooier. Heerlijk. Ja, ik mag er graag een beetje zo naar kijken. Ik kan hier wel uren zitten als het erop aankomt.

Ja, na deze heerlijke mijmering langs de Oude Maas... dan hoort u het al, de eindzoen van het eerste uur van Stevast... op zondag deze 7 juni, die draait al. En dat wil zeggen dat we dus eruit gaan. Eventjes maar natuurlijk, u blijft natuurlijk luisteren... want we hebben straks nieuws, reclame en misschien nog wel wat verkeersinformatie. En daarna zijn we er natuurlijk weer met het tweede uur van Stevast op zondag. En dat niet alleen, maar we hebben natuurlijk ook een gast. En dat is schrijver Michiel Cox. En we gaan met hem praten over zijn nieuw te verschijnen boek. Of het is al verschenen, dat hoort u dan straks. Vaderdagen en zijn worsteling met het ouderschap. Dus blijf vooral luisteren en wij horen u straks, of u hoort ons eigenlijk straks weer terug na de klok van 1 uur.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je straatje veiliger maken? Jongeren aan het werk krijgen? Ben je net als wij gebrand op een goed gevoel? Geniet dan gewoon een keer van een authentiek bakkie Rotterdamse pleur.
4: Bestel op www.heiligeboontjes.com of kom langs op Eendrachtsplein 3 in Rotterdam. Heilige Boontjes, exclusieve koffie, inclusief verhaal.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoeksche Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dus ik heb nu ook, we hebben zo telefoonhoudertjes in de trapkast met zo'n oplader. Dus dan probeer ik altijd daarin te zetten, zodat het ding ook niet ziet en
1: niet
0: zo.
1: Ziet. Nee, nee, nee. Ja. Oké, okay. We gaan even weer naar je lijstje van muziek.
0: Ja.
1: Ik zie hier iemand staan, een Nico. Ik weet niet wie dat is, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik heb allemaal oude muziek mee, het spijt me. Ik
1: ben, nee, dat geeft niet. Dat is juist leuk.
0: Diep van binnen ben ik een hele oude man.
1: Oude ziel.
0: Ik heb een oude ziel, ja, zeker. Nico is een zangeres, Amerikaanse zangeres. Die heeft onder andere met Velvet Underground ook veel gewerkt.
1: Die ken ik weer wel.
0: Precies, ja. Die banaan CD. Ja. Ja. Daar zingt zij ook op. In Femme Fatale en zo. En dit is haar solo album. Ja, en ik vind haar stem dus fenomenaal. En ik denk dat de link is een beetje dat ik als schrijver ook best wel lang gezocht heb naar wat is nu mijn stem en hoe moet ik dat gaan vertellen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk moet je gewoon, denk ik, doen wat je doet. Dus als je haar stem hoort, ja, zij kan ook niet anders dan zo zingen. En ik kan niet anders dan zo schrijven.
1: En de titel, wil jij hem vertellen?
0: De titel is The Fairest of the Seasons. Ja.

0: Prachtig nummer van Nico. En we hadden het net over de Beatles. Sgt. Ja. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dit deed me een klein beetje denken ook aan een Beatles nummer. Met die violen en zo erbij. Ja. En dat, ja, schitterend.
1: En ook dezelfde tijd, hoor. Volgens mij ook in de jaren 60.
0: Kijk, zie je, dat heeft elkaar toch wel een beetje besmet, zeg maar.
1: Wellicht.
0: Ja, wellicht. Ja. Ja, wat ik ook heel erg apart vond in het boekje, schrijft natuurlijk vanuit je ik-vorm en wat jouw ervaringen zijn.
1: Ja.
0: Dat was het onderwerp eczeem. Jij hebt zelf heb je last van eczeem. Je weet wat dat is, het vervelend is. Jullie kregen je eerste kind en dat was prima allemaal. Het voldeed een beetje aan het ideaalbeeld wat je misschien ook al had. Het ging allemaal lekker. Ja. Maar het tweede kind kwam. Nou, je dacht van, nou ja, dat gaat ook prima allemaal. Hè. Jullie hadden besloten, we nemen er nog één. Want het eerste kind is ook lekker makkelijk. Maar wat gebeurt er? Ja, je zal het altijd zien. Ze was ongeveer een half jaar en toen kreeg ze ook eczeem.
1: Ja?
0: En
1: toen
0: werd het een worsteling.
1: Jazeker, jazeker. Ja, eczeem is dus voor de duidelijkheid een huidaandoening, waarbij je huid snel ontsteekt.

0: Ja. Er is niks aan te doen. Dat is gewoon een aangeboren eiwittekort. Bij zowel mij als mijn dochter. Dat was heel heftig eigenlijk. Vanaf het begin al. Dat kwam op. En ja, je zag gewoon een babytje dat heel veel jeuk had. En dus niet wist waar ze eerst moest krabben. Het was heel pijnlijk om te zien. En dat is natuurlijk praktisch verschrikkelijk. Want je hebt slapeloze nachten. Zij slaapt niet, wij slapen niet. En alles moet gebeuren. Je moet naar je werk enzovoort. En daarbij kwam ook nog dat die eczeem komt van mij. Eczeem kan genetisch doorgegeven worden. En zij had dat van mij. Dus ik, en daar gaat het stuk ook voor een heel groot deel over. Dat is een worsteling ook met een heel groot schuldgevoel. Terwijl je kan jezelf niet kwalijk nemen wat je genetisch doorgeeft of zo. Maar toch had ik dat. Dus ik dacht van, waarom heb ik dit nu doorgegeven? Waarom had ze niet iets... Mijn haarkleur, ze heeft toevallig wel mijn haarkleur. Iets anders van mij kunnen hebben of zo. Waarom dan dit? Want ja, dat was een heel heftige periode, ja.
1: En daar had je ook wat literatuur bij gezocht van een aantal schrijvers. Die waren waarschijnlijk in dezelfde situatie geweest.
0: Ja, precies.
1: Kon je daar wat mee? Had je daar zelf wat aan?
0: Ik heb er wel wat aan gehad, ja. Want op een duur werd het dus zodanig heftig dat ze dus ook echt in het ziekenhuis is beland. En toen stond ik op een boekje van een Vlaamse schrijver, Joost van de Kastelen. Die schreef Krijstijd.
1: Nou, dat zegt al genoeg, hè, geloof ik.
0: Precies, ja. Waarin hij dus, een kindje, dat was heel heftig. Zijn kindje dat dan met een hartaandoening in het ziekenhuis lag. Toen hij nog echt zo'n babytje was. En hij schrijft daar dus over hoe dat, en hij heeft zelf ook gezondheidsproblemen. Dus hij, precies die link maakt hij ook van, wat heeft het feit dat hij heeft dan altijd heel slecht voor zijn lichaam gezorgd, schrijft hij zelf. Is dat de reden waarom mijn kind nu in het ziekenhuis ligt? Rationeel weet je, nee.
1: Nee.
0: Maar emotioneel, en dat had ik dus ook, zit ik heel de tijd die link te maken. Mijn schuld. Dit is mijn schuld. Dit is mijn schuld. Het is absurd, maar toch, als je maar een paar uur per nacht slaapt, gaan zo'n dingen heel snel heel groot worden in je hoofd.
1: Ben je eruit gekomen?
0: Zeker. Ja, goed. Het is niet te genezen. Dus,
1: De mensen moeten het boek dan maar lezen natuurlijk.
0: Ja,
1: hoe dat dan verder gegaan is.
0: Ja. Maar het is alleszins nu onder controle.
1: Ja, okay.
0: Hangt ook heel erg van het weer af en zo. Dus een heel bizarre, eigenlijk een heel bizarre aandoening.
1: Ja, maar wel lastig.
0: Ja.
1: Dan de manosfeer, dat viel me ook op. Dat werd ook behandeld. Je hebt er allemaal hoofdstukken geschreven, aparte hoofdstukken. Ja. Met allemaal andere onderwerpen, begreep ik ook. Hè? De manosfeer in een boek over kinderen. Wat is dat dan? Hoe kwam je daarop?
0: Dat kwam eigenlijk op de manosfeer. De manosfeer. Manosfeer is de online fuik, zeg maar, waar jongens in kunnen belanden. Waarin er wordt gezegd, je moet vrouwen domineren. En jij moet de man zijn, je moet geld verdienen. De vrouw moet thuis voor de kinderen zorgen. En zo moet je dat doen. Dat is een heel giftige iets. Een heel, heel heftig beeld van mannelijkheid. Waar ik zelf ook helemaal niet achter sta. Wel in tegendeel. Ik heb twee dochters.
1: Ja.
0: En op een zeker moment ging mijn dochter naar school. En toen wilde zij op een soort...
1: Toen begon het al.
0: Het is wel een heel grappig moment. Ik moest zelf wel lachen. Want zij wilde dus op een plekje spelen waar twee jongetjes stonden. Ja. En op den duur merk ik... Ik zeg tegen haar, jij moet wachten. En zij zegt, maar ik wil niet meer, ik wil daar nu op. En toen heeft zij die jongens eigenlijk een soort van weggeduwd. En ik stond daarbij en ik moest lachen. Want ik vond het wel grappig. Die jongens waren ook een jaar of twee ouder. En ik vond het wel grappig. En op de weg terug dacht ik, maar dit heb ik niet goed aangepakt. Zij mag dat niet. Zij mag niet. Zij moet haar beurt afwachten. En ik dacht toen van, maar als dit meisjes waren geweest, had ik ingegrepen. Omdat het jongens waren, dacht ik, leer maar voor jezelf opkomen, dit en dat. Ik had toen ook net toevallig die avond ervoor de laatste aflevering van Adolescence gekeken. Zo'n Netflix-serie over de mensen. Een
1: heel
0: hele goede serie.
1: Ja, heb ik ook gezien. Ja,
0: dat is onwaarschijnlijk. Dus dat zat ook nog helemaal in mijn hoofd. Dus, en toen, het essay of het hoofdstuk dat ik daarover schrijf, gaat ook over de vraag van, hoe kan ik mijn dochters... Ik wil wel dat mijn dochters gewoon stevig in hun schoenen staan. Zoals iedere ouder dat wil voor jongens en meisjes. Maar tegelijk wil ik ze ook onbevangen laten opgroeien. Ja. Gewoon, ik heb... dan heb je vriendjes. En dat zijn meisjes, vriendjes, dat zijn jongens. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Hoe kan ik haar niet besmetten, tussen aanhalingstekens, met mijn zorgen of zo?
1: Ja.
0: Dus dat zit dus al in mijn hoofd met twee dochters van...

0: 5 en 2, dat is je moet niet vragen.
1: Ik zag enige overeenkomst met mijn jongste kleindochter. Oh, wij waren een keer in de ballenbak. En daar stond ook een jongetje, die was een kop groter als haar.
0: Ja.
1: En zij liep daar en ze wou er langs. Hij stond in de weg.
0: Ja.
1: Hij ging voor haar staan. En zij dacht, twee koppen kleiner, van ja, wacht even, maar ik wil er langs.
0: Ja.
1: Dus die begon ook een beetje te duwen en ze liet zich niet intimideren.
0: Ja.
1: Dan zie je dat en dan kijk je daarnaar en dan denk je inderdaad ook van zo, dat is best wel pittig. Daar moest ik aan denken toen ik dat las.
0: Precies.
1: Ja, vond ik hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Wat ik ook zag, of wat ik ook las, dat is, misschien kan je dat ook een beetje uitleggen, harnas aan, stekels op, kijk uit.
0: Ja, dat is dus dat is wat ik toen eigenlijk dacht, tot mijn eigen schaamte ergens ook. Dat als ik. Ja, dat is ook de titel: Harnas aan, stekels op. Van dat essay van de Manosphere.
1: Ja, ja.
0: Dus op het moment dat mijn dochters in de speeltuin zijn en er komen meisjes, dan denk ik eigenlijk niks. Dan denk ik, oh ja, leuk. En als er dan jongetjes komen, denk ik, of voel ik iets van. Ja, kijk uit. Harnas aan, stekels op. Ik wil dit niet denken.
1: Nee.
0: Ik wil het niet. Ik ben het niet eens met wat ik voel. Dat wil ik hier heel duidelijk zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik denk het wel. Ja. Dus die Manosphere is zo'n heftig. Ik geef ook les op de MBO Theaterschool in Rotterdam. Hele leuke studenten. Maar zelfs daar zien wij al een beetje wat er met sommige jongens gebeurt. Ja. Die onder enige, nog niet helemaal in die fuik zitten, maar onder invloed zitten. Dus dat zit gewoon in mijn. In mijn vaderschap ineens. Ja. Dat ik denk, oh ja, ik heb twee meisjes, dus ik moet hen stevige. Ik moet zorgen dat ze er tegenop kunnen
1: botsen. Harnas aan.
0: Precies.
1: Terwijl,
0: ja, eigenlijk ook niet.
1: Nee,
0: het is, ik zit
1: dus
0: de hele tijd. Het is heel dubbel en daar gaat het eigenlijk ook over. Ja.
1: Wat niet dubbel is, want je hebt allemaal verschillende nummers uitgekozen. Dat is Bob Dylan. Het lijkt wel een beetje op dubbel, maar het is anders.
0: Zeker wel.
1: Heel anders weer.
0: Ja,
1: Subterranean Homesick Blues.
0: De Subterranean Homesick Blues, ja. Dat is een van zijn vroegere nummers toen hij net elektrisch was gegaan. Bob Dylan is de eerste artiest die ik als 15, 16-jarige ik hoorde en ik was verkocht.
1: Ja.
0: Hij heeft een paar jaar geleden ook de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Daar werd toen in de literaire kringen honend gelachen van Bob Dylan. Ik ben het er 100% mee eens. Hij maakt echt fantastische teksten. Het is echt zo in die Amerikaanse traditie van Woody Guthrie en de folk, de bard wordt hij ook genoemd. Dat is Shakespeare. Hij wordt een soort de troubadour-achtig idee.
1: Ja, ja, ja.
0: En ja, hij is zichzelf altijd maar blijven uitvinden. En dit is echt het openingsnummer van zijn zoveelste album. Ja.
2: Dit is Stevast op zondag.

Ja, en het onmiskenbare geluid natuurlijk van de mondharmonica bij Bob Dylan, Subterranean Homestick Blues. Lekker nummer ook om te horen, en alweer een tijd geleden. Ik praat met Michiel.

0: over de opvoeding van je kinderen en alles wat daar eigenlijk omheen komt. En wat je ook belangrijk vond en wat je ook gemerkt hebt, dat is de taal van je kinderen.
1: Ja.
0: De taal, hè?
1: Ja.
0: Een hoofdstuk, het hoofdstuk boterham, dat moest ik eventjes goed bekijken. Ik dacht, ja, wat is dat ook alweer? Ja. Is dat kindertaal? Later komt dat wel uit. Maar dat vond je zelf geloof ik ook wel heel apart. Kinderen gaan praten en dat doen ze op hun eigen manier.
1: Zeker. Ja, het is een heel lange fascinatie. Nu goed, ik ben schrijver, mijn vriendin is literaire vertaler, dus er is wel een soort talelijke gevoeligheid in ons huis. Het is wel een big deal. En op een zeker moment werd ik dus geconfronteerd met, ja, dat zij gewoon, mijn oudste begon te praten en dan kwam de tweede en die begon dat ook te praten. En daar is veel onderzoek naar gedaan van, oh ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? En ik werd echt teruggeworpen in mijn dagen dat ik nog taalkunde had aan de universiteit. Ik ben dus ook terug die syllabussen van zolder gaan halen. Het is fascinerend ook omdat je dus, wij leren allemaal taal op dezelfde manier. Wij praten gewoon, wordt als kind tegen je aangepraat. Niemand geeft een kind een woordenlijst mee. Niemand legt uit, oh, daar staat je werkwoord en daar staat voltooideelwoord. En wij leren allemaal op die manier, met uitzonderingen daar gelaten, allemaal op die manier te praten. Dat is een enorm mirakel dat kan.
0: Kinderen geven daar een eigen draai aan.
1: Zeker dus, wel. Bedoel, ja.
0: Wij vinden bijvoorbeeld bepaalde uitdrukkingen heel gewoon.
1: Ja.
0: Kinderen horen dat, maar die gaan daar zelf een draai aan geven. Ja. Zodanig dat we niet meer verstaan eigenlijk wat ze bedoelen.
1: Nee, inderdaad.
0: En dat
1: inderdaad
0: was dus ook bij boterham.
1: Ja, boterham is dus, de titel is toevallig het. Mijn dochter was een restaurantje aan het spelen. En ze was al wat letters aan het schrijven en haar eigen naam, maar nog geen woorden. En toen waren we dus restaurantje aan het spelen en ze zei, wat wil je? En ik bestel een boterham. En ik zie haar zo die letters lippen. En toen ik zie haar op dat moment realiseren dat, oh, als ik die letters apart naast elkaar zet, dan heb ik een woord geschreven. Dus ze schreef B-O-T-E. R-A-M.
0: Ja.
1: Boterham.
0: Ja.
1: Ik heb er toen een foto van gemaakt. En ik heb die ook. Uiteindelijk is die ook in het boek beland, die foto. Dus dat vind ik wel heel leuk. En zij is er ook heel trots op dat zij nu ook in een boek staat.
0: Ja, kijk eens. Ja. Maar dan hebben we het wel eigenlijk steeds over je tweede kind. Hè?
1: Nee, dit was mijn oudste.
0: Oh, dat was de oudste.
1: Dit was de oudste.
0: Oh, okay. Dus die, dan, die komt er dan ook in voor.
1: Ja.
0: En dat vindt ze dus heel leuk. Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Wat ik ook vond, een uitdrukking eigenlijk, dat je ook zegt van, ja, aan kinderen beginnen is naïef en kinderen hebben is een excuus.
1: Oh ja, ja, er is een, ja, ja,
0: je moest even nadenken.
1: Dat is van het begin. Kinderen beginnen. Je kan het je niet voorstellen.
0: Nee.
1: Alles wat ik doe, alles wat ik nu doe, hoe ik nu praat, hoe ik zit, wat ik eet, hoe ik loop, hoe ik fiets, alles is nu beïnvloed door mijn kinderen.
0: Ja.
1: Dat had ik me echt niet kunnen indenken. Nee. Dat het zo ver zou gaan. Dat ze zo aanwezig waren in alle aspecten van mijn leven. Hoe ik slaap, hoe ik niet slaap, enzovoort. Ja. Waar ik woon, wij zijn hier komen wonen vanuit het centrum van Rotterdam, omdat wij een tuin wilden en wat meer groen en wat meer ruimte.
0: Ja.
1: Dus kinderen hebben, aan kinderen beginnen is naïef, want je weet het niet. Kinderen hebben is een excuus, schrijf ik, omdat ik op een zeker moment dus aan het opruimen ben en een vuilbak zo helemaal vol zie met allemaal afval.
0: Ja.
1: En ik moest denken aan een studiegenoot van mij die zo'n jaar zonder afval heeft geleefd, wat echt wel knap is.
0: Ja, zeker.
1: En toen dacht ik ook nog, toen zij dat deed, dacht ik, oh, dat wil ik ook wel ooit doen. En nu denk ik dus heel steeds, oh, maar dat kan nu niet.
0: Dat kan nu niet.
1: Ik heb kinderen, dus kinderen zijn een excuus.
0: Dat is een excuus, inderdaad. Ja. Jullie zitten ook regelmatig in Spanje, begrijp ik? Of zaten ze regelmatig in Spanje?
1: Ja, we zaten er veel, ja.
0: Waarbij ik ook las dat jij daar één keer een moment had dat je wilde weglopen.
1: Ja. Zeker moment.
0: Toen, wat was daarvan de reden dan?
1: Ik was gewoon heel. Mijn vriendin was net zwanger, was binnen bij de gynaecoloog. Het was toch corona, de laatste stukjes van corona. Ik mocht niet meer naar binnen, dus ik zat buiten op een bankje op haar te wachten. En ineens dacht ik, ik kan nu ook weglopen. En dan.
0: Maar waarom dacht je?
1: Ik was heel bang geworden van ik dacht ineens, hoe doe ik dat, vader zijn?
0: Maar je had toch. Was dat eerste kind?
1: Dat was bij het eerste kind.
0: Bij het eerste?
1: Dat was bij de eerste.
0: Okay,
1: ja, ik was geen vader. En ik dacht ineens, maar hoe doe je dat? Waarom? Hè? Maar kan ik dat wel? Mag ik? Hoezo? Dus ik was heel erg in paniek. Ik wilde niet weglopen, maar ik had wel het idee van...

0: het zou kunnen. Dus ik zet in het boek ook een soort kopie van mezelf die dat dan doet. En dat is natuurlijk ook het oneerlijke aan vaderschap versus moederschap. Als vader heb je altijd eigenlijk de mogelijkheid om weg te lopen. Ja. En dat is wat er zo tragisch ook aan is. Je hebt een soort keuze en die zou je helemaal niet moeten mogen hebben, vind ik.
1: Mag dat niet in je opkomen, bedoel je?
0: Ja, ik vond dat toen. Ik voel me nog altijd heel schuldig over maar dat, die gedachte.
1: Dat was dus een flits die opkwam. Buiten. Ik kan weglopen. Ja. Dat vind ik toch heel apart dat je dat dan denkt.
0: Ja, ik ook. Ik was heel erg in paniek op dat moment.
1: Maar je was echt ook in...
0: Ik was echt heel erg in paniek om 100.000 redenen. Maar omdat ik... Dus ik had geen idee waar ik aan begonnen was.
1: Nee.
0: Terwijl het kind was heel gewenst en gepland. Ja. En ik bedoel...
1: Maar
0: ja, zo'n paniek
1: mee,
0: doet veel met je. Ja, ik zeg altijd, ik ben heel blij dat zo'n zwangerschap 9 maanden duurt. Ik had die 9 maanden wel even nodig. Moet zeggen, tegen dat ze dan er was, was ik helemaal om.
1: Maar het is natuurlijk heel herkenbaar. Hè? Ik bedoel, ik denk dat iedereen die vader wordt, en dan spreek ik ook even uit de eigen ervaring. Ik vond toenertijd, toen de eerste opkomst was, ik vond ook helemaal niet dat ik een vader was. Wil nog heel zoveel dingen.
0: Precies.
1: En toch was dat ook gewenst, weet je wel. Maar ik wil niet zeggen dat ik in paniek raakte. Maar je gaat wel denken, hoe gaat dat straks?
0: Ja.
1: Hoe doe ik dat?
0: Ja.
1: Maar dat over dat weglopen, dat had ik dat net niet hoor.
0: Nee, dat geloof ik, ja. Maar als je dus de vraag stelt, hoe doe ik dat? Dan kan je dus mijn boek Vadertaag.
1: Uiteraard, uiteraard. Even over het boek eindigt uiteraard. Hè, en dat eindigt met tenslotte.
0: Ja.
1: Je hebt een conclusie eigenlijk van alles bij elkaar geveegd, denk ik.
0: Zeker.
1: En wat is de conclusie?
0: Dat je altijd vader blijft. Of moeder, ouder eigenlijk.
1: Hoe oud je kinderen ook worden natuurlijk.
0: Hoe oud je ook worden. En dan, ik beschrijf daarin ook dat rollen veranderen. Mijn ouders bijvoorbeeld zijn nu in mijn perceptie voornamelijk de grootouders van mijn kinderen. Ja. Meer dan mijn ouders.
1: Ja.
0: Dus de focus ligt ook bij de kinderen. En dat is heel fijn, dat is goed en dat is belangrijk. Ik ben geen kleinkind meer. Maar ik ben gewoon de ouder van de kleinkinderen.
1: Ja.
0: Maar die rol, die vaderschapsrol, die blijft altijd wat je ook, wat je ook doet.
1: Ja.
0: En dus ook met wat er ook gebeurt in het leven. Dus ook met dat weglopen. En zo is dan wel, of dat idee daarvan, zelfs op zo'n momenten blijft het. Want ze zitten in wat ik eerder al zei, ze zitten overal in alles.
1: Ja. Ja, dan gaan wij ook een tenslotte doen. Want
0: ja,
1: we zijn bijna klaar. Aan het, tenminste, het uur is bijna om. Maar we hebben nog een nummer, wat je ook nog meegebracht had.
0: Ja.
1: Gorky, wie is dat?
0: Ja, wat een nummer van Gorky. Dat is een Vlaamse rockband. Het nummer heet Lieve Kleine Piranha. Gorky heeft eigenlijk... ik heb nooit begrepen waarom die niet over de grens zijn geraakt. Want zij zijn echt fenomenaal. En ze hebben een ander nummer, dat is een beetje te lang voor hier. Mia. En dat is een soort volkslied bijna in Vlaanderen. Je zingt dat aan het kampvuur, je zingt dat weet ik veel wat. En een paar jaar geleden is de voorman van Gorky, Luc de Vos, overleden, heel plots. Hij was in de 50, heel plots overleden. En ik weet nog dat ik toen toevallig het nieuws zat te kijken en die nieuwslezeres was in tranen. Omdat dat zo'n aimabele man was die ineens heel plots verdween.
1: Zullen we eens luisteren naar dat nummer?
0: Helemaal goed.

0: Ja, en als u denkt van wie zijn dit nou? Nou, dit waren dus Gorky. Het was een Vlaamse band, heb ik begrepen.
1: Zeker.
0: Hè, Michiel. En Lieve Kleine Piranha. Ja, dat gaat toch over een klein, heel vervelend visje eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat kan toch ook een lief visje waren, of zijn. Michiel, bedankt voordat je hier wilde zijn. We hebben gepraat over jouw boek Vaderdagen. En dat is onlangs ook gepresenteerd. Het is te koop. En ja, als u nieuwsgierig bent naar wat jij allemaal hebt meegemaakt, zeg maar, tot dusver in de opvoeding, maar ook wat je daar allemaal bij gedacht hebt en wat er allemaal bij kwam kijken, dan ja, kunnen ze het kopen en lezen uiteraard. Dus nogmaals, bedankt dat je hier was voor jouw aanwezigheid.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Zeker. Wij gaan nog eventjes kijken naar volgende week. Want ook volgende week hebben we natuurlijk weer een stevast op zondag. Zoals gebruikelijk. En dan hebben we als gast stadshistoricus Paul van der Laar. Hij was bijna 30 jaar hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Was ooit directeur van Museum Rotterdam en geniet nu van een welverdiend pensioen. En wij gaan volgende week eens met hem praten over hoe dat allemaal gegaan is en wat hem nog steeds dwars zit. Want dat komt er ook een beetje bij kijken. Voor vandaag is Stevast op zondag weer helemaal door. Maar u kunt natuurlijk nog lekker blijven luisteren naar de programma's die hierna komen. Ik zou zeggen, maak er een fijne zondag van. En uiteraard hoort u ons volgende week weer terug tussen 12 en 2 bij Stevast op zondag.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.

0: nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
3: Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en ontwapening.

0: Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Feyenoord. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging is nog iets minder dan 10 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Omroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia.

0: In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

donderdag 4 juni. Vandaag gunnen we de eer aan Sven Hammond. 15 jaar geleden een mini-hitje met Oh Woman voor hem. Welkom bij Jazz & Soulmates. Het is 7 over 9. We zijn weer gestart met je wekelijkse jazz, soul en funk updates die tot 10 uur gaat duren, zoals je dat al jaren gewend bent. Wat gaan we doen? We hebben een concerttip. Ik weet nog niet precies welke. Maar het wordt een goeie, want dat ben je waarschijnlijk ook goed. We gooien er wat lokaals in. Een of ander berichtje van er is genoeg te beleven hier in Barendrecht. Nou, daar gaan we je deelgenoot van maken. En heel veel nieuwe muziek. Dat vinden we zelf heel leuk. Hoewel, we gaan ook aardig terug in de tijd. We gaan het vers terug naar 1981 straks. Dus ook wat dat betreft ga je helemaal aan je trekken komen. In het blokje dat we nu gaan... Juist, dat we nu gaan draaien, ga je luisteren naar Malcolm Strachan. Je kent hem wellicht van de Schotse Haggis Horns. Collect 200 gaat voorbij komen. Dat is een duo uit Londen. Zit je meer in de dance, disco, want daar zijn we ook al niet vies van. Maar eerst, misschien herken je het al op de achtergrond. Een cover van 2 jaar geleden. Terrace Martin en Alex Isley, Paradise.

nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

Week uit, uit moet ik zeggen. Ook een week oud daarmee. Look on the bright side. Malcolm Strachan uit Schotland natuurlijk. Dit was Quest for Love. Derde solo-album voor deze man die ooit de Hecke's Horns begon. Die we ook wel met enige regelmaat hebben gedraaid. Ik kan hem ook binnenkort gaan zien hier in Nederland. Ik zal binnenkort wel eventjes een formele aankondiging doen. Daarvoor Collect 200 en als eerste dus Terrace Martin en Alex Isley. De cover van Sade's Paradise. Even kijken, we hebben hier... aankomend weekend staat op Sportpark de Doorbraak. Staat weer volledig in het teken van BMX Racing. Dat betekent dat het gigantisch druk gaat zijn op de rotonde daar zo. Ik weet er alles van, want het wordt de Fietscross Club Barendrecht die organiseert een wedstrijd uit de nationale competitie. En dat betekent eigenlijk dat de beste BMX'ers van Nederland met elkaar de strijd aangaan. Hartstikke leuk om daar te gaan kijken. Super spectaculair natuurlijk, dag vol actie en snelheid. Wordt gezegd, ga je die kant op. Het is nogal druk rond die tijd, dus... We raden je van harte aan om de fiets te pakken en niet een klein stukje met je auto daarheen te gaan. Want de kans is er heel groot dat je er verder moet parkeren dan waar je woont. Dat kan ook niet echt de bedoeling zijn. Nou, naast de wedstrijden is er op het terrein volop gelegenheid om te genieten van een hapje en een drankje uiteraard. Wees gewoon lekker nieuwsgierig. Kom kijken. De wedstrijd start om 11 uur. En de finales om 3 uur. Aan de Zuiderkarnissenweg 103, daar bij de hockeyvereniging. Je weet toch, jongen, daar is het inderdaad, ja. Even kijken, wat gaan we doen? In ieder geval even deze plaats scherp zetten. Zo dadelijk hebben we Ryan Culbertson voor je. Een beetje funk in the house, dat kan sowieso nooit kwaad. We gaan eerst even kijken. Ja, deze, ja. Eventjes de concentratie kwijt. Daar komt hij. Pieces of a Dream. Goede band uit de 70s, early 80s. Van een self-titled album uit 81. Dit is All About Love.

5 over half 10, terug naar 1981. Het laatste album dat Ray Parker Jr. opnam met zijn band Radio. A Woman Needs Love. Daarvoor funk zoals het bedoeld is, Brian Culbertson. En Funking Like My Father. Laten we even kijken wat er op concertgebied te beleven is hier in de buurt. Nou, 30 oktober. Het is al bijna zover. Dan staat Ruben Heijn weer op het podium van Birds. Jawel, het staat voor deze geweldige pianist helemaal volledig in teken van nieuwe muziek. Nieuwe releases door het hele jaar door. En een clubtour die onder andere dus langs Rotterdam leidt. En daar zal alles voor het eerst live te horen zijn. Nou goed, je gaat het allemaal beleven op vrijdag 30 oktober... van dit jaar, dat dan nog wel, om 8:30 voor €24,50. In Bird kan je daar terecht. Het is bijna gratis, zou ik willen zeggen. Wat gaan we nu doen? Nou, dat kunnen we je vertellen. Er wordt al een hele oude disco-tune. Zo dadelijk Mr. Fluo de la France en Electric Glance. Dat is er eentje, die is net een week of drie oud. Keith Washington komt eraan, lekker klef. Maar eerst terug naar 77, de Bionic Boogie. Dance, Little Dreamer.

dit was de koning hoor. Keith Washington, Don't Leave Me in the Dark, hoorde je hier bij Jazz and Soulmates. Daarvoor iets heel anders, maar we gaan nogal eens van links naar rechts en van onder naar boven. Dat was Mr. Fluo van zijn album, of een EP'tje eigenlijk, Groovy Bangers. Nou, dat heeft geen nadere introductie nodig dan Bionic Boogie daarvoor als eerste. Uit de oude disco-doos. Ik denk dat we maar gewoon heel snel doorgaan met de volgende. Wat hebben we hier klaarstaan namelijk? Heerlijk. Gewoon smooth jazz. Zoals Tim dat graag draait. Begrijp dat wel. Dit is afkomstig uit 2007.

Ghanese Engelsman Miles Sanko. Zijn nieuwe album komt ergens in september uit. Maar dit is alvast beschikbaar voor de meute. Standing in my place. Goeie artiest, ik heb hem ooit live gezien. Leuk om mee te maken. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Om 9:45 gaan we tabé zeggen tegen heel de stroomregio en daarbuiten. Maak een mooie week van. Volgende week is Jazz en Soulmates er weer. Dat moet een hele opluchting zijn. Graag tot dan. We eindigen met Takuya Koroda en Nefertiti.

Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: is weer tijd voor de boekbespreking van de maand. Door Miep van de Biep, Mabel Meetsma.
1: Goedemiddag, het is hier de Miep van de Biep. En ik ben hier weer met het laatste bibliotheeknieuws en een ontzettend leuke boekentip. Als eerste hebben we iets nieuws in de Biep en dat is namelijk onze website. Onze website is compleet vernieuwd. Het is allemaal een stuk overzichtelijker geworden. Je kan veel makkelijker boeken zoeken. En belangrijker, je kan veel makkelijker onze activiteiten vinden. Ga daarvoor naar onze website. Dat is www.bibliotheek.rotterdam.nl. Bewonder het nieuwe design. En dan kan je naar de agenda gaan en zie je alle leuke dingen die we gepland hebben. En daar ga ik er nu een paar van opnoemen. Een van de activiteiten die eraan komt is een ontzettend leuke schilderworkshop. Die hebben wij op vrijdag 12 juni om 14:00 bij Bibliotheek Zuidplein. En je gaat niet alleen schilderen onder leiding van een getalenteerde schilderes. Je mag daarna ook je kunstwerk tentoonstellen hier bij ons. En dat is, kan je echt als een echte kunstenaar voelen. Het is compleet gratis. Maar aanmelden wel verplicht. Daarvoor verwijs ik jullie met liefde naar de website. Of kom gewoon even langs de balie. Ook wil ik jullie graag wijzen op 75 jaar televisie met Lex Sternveld. Hij komt langs op Bibliotheek Zuidplein op zaterdag 13 juni, ook om 14:00. En hij viert dat de Nederlandse televisie 75 jaar bestaat. Hij heeft een privécollectie van ontzettend veel korte televisiefragmentjes. Het is een feest van herkenning, ook compleet gratis. En mocht u op zaterdag 13 juni niet kunnen, dan hebben wij ook op andere locaties andere data. Dus daarvoor kijk even lekker op onze website www.bibliotheek.rotterdam.nl en kijk wat het aanbod is. Daarnaast hebben we nu bij Bibliotheek Zuidplein iedere zaterdag

ochtend voorlezen voor kindjes. Dat is om 10:30. Het is een vaste activiteit. Heeft u kindjes, kleinkindjes, buurkindjes, neem ze mee. Het is hartstikke gezellig. We doen een verhaaltje, we knutselen wat. En het is hartstikke gezellig. En koffie en thee voor de ouders. Niet onbelangrijk. Dan wil ik jullie graag vertellen over een boek wat ik gelezen heb. En dat ga ik ook met de leesclub bespreken. En het is eentje waar je wel een traantje bij kan laten. Het heet Als de wolven huilen. Het is van Kristen Hanna, een Amerikaanse schrijfster. En het fijne aan dit boek is, het leest als een thriller. Maar dan eentje waar er geen moord in voorkomt en waar er een moordenaar los is. Dus dat haalt wel een beetje dat enge gevoel weg. Maar je hebt nog steeds wel het prettige idee van dat er een mysterie wordt uitgepluist. Het is namelijk zo. Het is een klein stadje. Het heet Rain Valley. En op een dag komt daar een meisje aanwandelen. Nou, dit meisje gedraagt zich als een dier. Ze springt zo een boom in en ze heeft een wolvenjong bij zich. En ze kan niet praten. En iedereen vraagt zich af, wie is dat meisje? Waar komt ze vandaan? En wij gaan op mee met een kinderpsycholoog, Julia. En zij ontfermt zich over dat kindje en probeert haar te leren praten en erachter te komen waar ze vandaan komt. Nou, het is hartverwarmend. Je gaat mee op reis met dit meisje. Hoe ze zich ontwikkelt. Of ze ooit gaat praten. En uiteindelijk is het een mysterie natuurlijk van hoe kan er nou zo'n klein meisje het bos uitwandelen? Waar heeft ze opgesloten gezeten? En ze heeft ook vreemde littekens op haar enkel. Wat betekent dit? Hartstikke mooi verhaal. Ook dus een beetje spannend, een mysterie. Maar zeker eentje waar je ook een traantje laat. We gaan dit dus ook bespreken. Het is zelfs aangeraden door een bibliotheekbezoekster die vaak bij ons komt. Die zei, deze moet je lezen. Nou, je kunt het van haar aannemen. Lees dit boek Als de wolven huilen van Kristen Hanna. En dan nu van een wolvenmeisje naar De Wolf. Het lied van Harry Jekkers en Jeroen van Merwijk. Dankjewel iedereen voor het luisteren. Oh.

0: Ja, dat was Harry Jekkers over onder andere De Wolf in Nederland. En dat was aansluitend aan de boekbespreking van De Miep van de Biep, Mabel Meetsma. Ja, u heeft het al gemerkt, buiten natuurlijk ook al. We hebben al hoge temperaturen gehad. Het is nu in ieder geval wat beter te verdragen. Maar de zomer is toch aanstaande. En ja, dan gaan er toch ook wel zomeractiviteiten gaan starten. Een van die activiteiten, dat is het Buitenfestival. En dat gaat over het buitenland van Roon. En dat is best wel een aardig festival. Dat gaat op zaterdag 13 juni van start. En ja, dan willen we natuurlijk graag weten, wat gebeurt daar allemaal met zo'n buitenfestival? Nou, iemand die daar heel veel over kan vertellen, dat is Pauline Schouwenburg. Zij is verbonden met het buitenland van Roon. En wij gaan natuurlijk aan haar vragen, wat is dat allemaal, dat zomer, oftewel buitenfestival? Goedemiddag, Pauline.
1: Goedemiddag, Piet. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Zeker, want wij willen natuurlijk graag weten, dat buitenfestival, ja, wat is dat allemaal en wat behelst dat?
1: Ja, nou, het buitenfestival, ja, je zult het misschien al gezien hebben, maar het buitenland van Roon staat er op dit moment echt prachtig bij. Het is echt ongeveer de mooiste periode van het jaar, dus het is helemaal groen.

0: Het is prachtig, de zoemen insecten, van alles te zien. Het vlas begint in bloei te komen. Dus nou, het is echt zo mooi en dat willen we eigenlijk ook heel graag delen met alle inwoners van Albrandswaard en omgeving. Daarom organiseren wij een groot buitenfestival volgende week, waarin alle leden van onze gebiedscorporatie hun deuren openzetten en daarvan alles te doen is.
1: Ja, zullen we even chronologisch de boel eventjes nalopen? De Buitenhof zie ik staan.
0: Ja, dus we hebben vier grote festivallocaties waar mensen heen kunnen en waar verschillende activiteiten te doen zijn. De Buitenhof doet natuurlijk mee. Daar kan je een koetsritje doen door de boomgaard bijvoorbeeld. Hele leuke activiteit ook voor kinderen. Zoals ik net ook al zei, staat het vlas in bloei. Dus je kunt naar het vlasveld en daar ontmoet je ook de ontwerpers van Linden Beyond Fashion.
1: Ja.
0: Die zijn dit jaar gaan zij ontwerpen met vlas uit Roon en zij zullen daar alles over vertellen.
1: Ja.
0: Dit is een hele leuke zaaiworkshop voor kinderen, dat ze echt leren hoe ze zelf kunnen zaaien.
1: Ja.
0: Je kan uiteraard gewoon lekker naar het terras even uitrusten en wat eten en drinken. Ze hebben net een nieuwe kas. Dat is ook leuk om te zien. De gratis wilde bijenspeurtocht en de herenboeren hebben open dag.
1: Ja, en dan zie ik ook nog voor de vroege vogels. Die kunnen nog wat doen aan een dauwtrapwandeling, begrijp ik.
0: Ja, dat. Helaas gaat die wandeling niet door.
1: Oh, te vroeg?
0: Ja.
1: Is het te vroeg?
0: Te vroeg voor de mensen.
1: Ja, we
0: zijn hard bezig om te kijken of we misschien vervanging kunnen vinden.
1: Ja.
0: Maar dat weten we nog niet zeker of dat gaat lukken.
1: Oké. De Buitenhof is te vinden op de Oudeweg 2 tot 4 in Roon. Hè, voor de mensen die daar interesse in hebben. Dan is er nog wat op de Vossenburg.
0: Ja, zeker. De Vossenburg doet ook mee. Dus dat is ook heel erg leuk. Daar hebben we eigenlijk één groot graanplein. Wij telen zelf graan en heel veel verwerkers die werken daarmee, zoals brouwers Vet & Lazy, maar ook meesterbakkers die werken met het graan uit Roon en dat is allemaal te proeven op het graanplein. Daarnaast zijn er lekkere verse frietjes van Gert van Herk, ook wel bij veel mensen bekend. De buitenyoga start ook vanaf de Vossenburg. Er zijn ook twee hele leuke wandelingen. Dus een wandeling samen met boer Arjo Klok, die je meeneemt naar zijn velden. En met Karin Laarman. Zij is projectleider van de Natuurvriendelijke Oevers. En zij kan eigenlijk alles vertellen over de natuur in het buitenland van Roon. Daarnaast staat de vereniging Vrienden Polders Albrandswaard er ook met een steentje. En die kunnen alles vertellen over de cultuurhistorie. En daar kan je ook de Napoleonroute lopen.
1: Ja, want ik zie dat de Napoleaanse soldaten die ooit hebben daar langs gelopen, langs die route, oftewel langs die boerderij. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Kijk eens aan, dus het heeft heel veel geschiedenis.
0: Zeker, ja. En we hebben een hele leuke route gemaakt en daar staat ook heel veel informatie over de tijd van Napoleon en wat hij eigenlijk hier gedaan heeft in het buitenland van Roon.
1: Ja.
0: Dat is leuk om te ontdekken.
1: Zeker. De Vossenburg, die is te vinden op de Korteweg 4 in Roon, voor de mensen die daar interesse in hebben.
0: Ja.
1: Ja, en dan natuurlijk de Vlakkenburg.
0: Ja, dat is de
1: het kloppend hart.
0: Corporatie, ja, waar het team ook werkzaam is. Bij de Vlakkenburg kunnen kinderen bij de Inker kijken. Dus er zit een Inker die zelf ook honing maakt. Die kunnen daar een kijkje nemen. Onze gebiedsbeheerder Laurens, die is er. En die zal alles vertellen over ook het broedseizoen. Want het is op dit moment broedseizoen, dus ook niet alle paden zijn bewandelbaar, maar hij kan heel goed uitleggen waarom dat is, maar ook wat we bijvoorbeeld doen om ervoor te zorgen dat de boeren ook rekening houden met de jonge reekalfjes bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen.
1: Ja.
0: Daarnaast is er een bierproeverij bij de Vaanbrouwers en kun je ook een kijkje nemen in hun brouwerij. Kleedistillerie is er, die brouwt dus whisky met graan uit Roon en zij zullen ook wat whisky laten proeven. En de wildbeheereenheid IJsselmonde, die vertelt ook over het wildbeheer in Roon en die kunnen ook een stukje ganzenburger laten proeven.
1: Ja, ik zie hier ook inderdaad staan een ganzenburger van de wildbeheereenheid.
0: Ja, dat is goed.
1: Heb jij het wel eens geproefd of niet?
0: Ja, heel lekker.
1: Oké. Nou, dan kunnen we die aanbevelen in ieder geval.
0: Zeker, ja.
1: De Vlakkenburg, die is te vinden op de Essendijk 24 in Roon. En dan hebben we ook nog nummer 4 staan, de pop-up poort van buitenland.
0: Ja, zeker. Ook heel leuk dat daar zoveel te doen is. Dat is echt de poort van het buitenland van Roon. Daar zijn eigenlijk heel veel activiteiten voor kinderen.

0: kinderen. Dus natuurspelletjes bijvoorbeeld. Je kan...
1: Een hut bouwen, bijvoorbeeld
0: met inderdaad wilgenhout. Daarnaast zijn er ook creatieve workshops. Wat ook heel erg leuk is, is dat er een koetsritje is. Dus vanaf de poort naar de buitenhof.
1: Ja.
0: Dus daar kunnen mensen gewoon opstappen. Bij Rotterdam de Boerhof staat er. De poort is heel erg in ontwikkeling. En komende tijd zal er ook een pop-up komen. En een natuurspeeltuin. En daar gaat Rotterdam de Boerhof ook meer over vertellen. Je kan ook een lekkere picknicktas halen om gewoon zelf op de fiets te stappen en het gebied te verkennen. Je kan er ook fietsen huren. Of gewoon eventjes uitrusten met een lekker kopje koffie of thee.
1: Ik denk dat als de mensen dit allemaal gehoord hebben, dat ze toe zijn aan een beetje uitrusten. Dat begrijp ik. Maar jullie hebben
0: heel veel te doen.
1: Ja, heel veel te doen, zeker. Wat jullie ook hebben, dat is, zag ik, lunch plukken in het wild. Dat kan ook nog. Pluk je eigen lunch in het wild.
0: Dus je kan een eigen picknick samenstellen en er zal een wildplukwandeling zijn.
1: Kijk eens aan. Nou zie ik ook nog wat staan open erf bij de alpaca-boerderij.
0: Ja, zeker. Dat is ook echt heel leuk om te zien. We hebben dus een alpaca-boerderij in het buitenland van Roon. En daar kunnen mensen gewoon langs om de alpaca's te ontmoeten.
1: En ook nog een demonstratie van de skydivers.
0: Ja, dat klopt.
1: Kijk
0: eens. Die staan bij hun landingsplek en kinderen kunnen met een oude parachute op de foto.
1: Oh, nee, ik dacht dat ze met de oude parachute uit het vliegtuig konden springen. Maar dat is...
0: Dat
1: doen we maar niet.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee. Oké. Hartstikke veel te doen in het Buitenfestival op zaterdag 13 juni. En dat start allemaal om 10 uur. En dat is tot 16:30, of is dat een richttijd?
0: Van 10 tot 16:30.
1: Gewoon van 16:30 en dan 16:30 dan sluiten jullie alles ructiesloos. En dan moeten de mensen gewoon naar huis.
0: Nou, het mooie is dat natuurlijk mensen eigenlijk het hele seizoen kunnen langskomen in het
1: uiteraard,
0: buitenland.
1: Uiteraard. Het enige wat ik ook hoop is dat het mooi weer is. Niet al te warm, maar dat het droog is en dat het een heel succes wordt.
0: Zeker, dat hopen wij ook. Dankjewel.
1: Paulien, jij bedankt. En als ik je niet meer spreek, een hele fijne vakantie verder.
0: Dankjewel, jullie ook. Dag.
2: Lekker bakje koffie, plakje ontbijtkoek en informatie en actuele onderwerpen. Dit is Tevas op zondag.

0: filosoferen, wegdromen of even helemaal in gedachten verzonken. Mijmeringen aan de Oude Maas.
1: Mevrouw, u zit ook heerlijk op een bankje van de zon te genieten. Waarom zit u hier?
2: Ja, nou net wat u zegt, genieten hè. Ik vind het prachtig, die boten die hier voorbij gaan. Ik zit hier regelmatig en het is inderdaad heel rustig en heel mooi hier.
1: Komt u hier ook vandaan of uit de buurt?
2: Nee, ik kom heel ergens anders vandaan.
1: Ja, ik kan iets merken aan het accent, klopt dat?
2: Ja, dat kan kloppen, ja. Nou, wat denkt u?
1: Ja, ik denk Groningen die kant op.
2: Ja, zit u heel dichtbij. Friesland. Ja.
1: En hoe komt iemand uit Friesland dan hier verzeild?
2: Ja, ik woon in Hoogvliet. En door de liefde, laat ik het zo maar zeggen. Oh. Dat kan ook nog gebeuren. Ja.
1: En dan zit u weer een beetje te kijken over het water en dan komt dat ook allemaal boven?
2: Ja, maar als je alleen zit, ja, dan komen er wel gedachten bij je op en zo.
1: Nou, mag ik vragen wat het ongeveer is dan?
2: Ja, over water gesproken. Ik kom dus uit een waterrijke provincie. En ik heb eigenlijk nooit zelf een bootje gehad of gevaren, niet. Maar ik heb onder andere ook op de Schelling gewoond. Nou, dan moet je heel vaak varen. En dan zit je dus echt met het water om je heen. Maar het trekt altijd. Het is altijd mooi.
1: Ja. Ja. Nou zijn de eilanders, dat is een heel ander volk als het volk op de Vastewal. Wat heeft u daarvan gemerkt?
2: Nou, absoluut. Dat merk je direct zodra je voet aan wal zet, hoor. Dat, je komt er moeilijk tussen. Je wordt wel geaccepteerd natuurlijk. Ik heb daar wel enkele jaren gewoond. En natuurlijk, je voelt je niet een eilander. Dat is heel anders. Ze hebben ook een ander taaltje. En ze hebben het eigenlijk niet zo op de Friezen.
1: Nee. Nou, is het wel zo dat als iemand uit het westen naar Friesland gaat, dan komt hij er ook niet zo makkelijk tussen?
2: Nee, ik denk dat het overal wel zo is. Ik denk dat het hier ook zo is. Ik kom ook niet tussen de Rotterdammers. Omdat je gewoon anders denkt en bent misschien.
1: Maar goed, nu zit u hier een beetje te genieten. Van het uitzicht ook, denk ik.
2: Ja, absoluut. Ik vind het prachtig. En nou hebben we de zon. En het kan niet mooier. Heerlijk. Ja, ik mag er graag een beetje zo naar kijken. Ik kan hier wel uren zitten als het erop aankomt.

Ja, na deze heerlijke mijmering langs de Oude Maas, dan hoort u het al. De eindzoen van het eerste uur van Stevast op zondag, deze 7 juni, die draait al. En dat wil zeggen dat we dus eruit gaan. Eventjes maar natuurlijk, u blijft natuurlijk luisteren, want we hebben straks nieuws, reclame en misschien nog wel wat verkeersinformatie. En daarna zijn we er natuurlijk weer met het tweede uur van Stevast op zondag. En dat niet alleen, maar we hebben natuurlijk ook een gast. En dat is schrijver Michiel Cox. En we gaan met hem praten over zijn nieuw te verschijnen boek. Of het is al verschenen, dat hoort u dan straks. Vaderdagen en zijn worsteling met het ouderschap. Dus blijf vooral luisteren. En wij horen u straks, of u hoort ons eigenlijk straks weer terug na de klok van 1 uur.

0: Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek.

0: gaan zien, voelen en merken die daarvoor helemaal niet binnenkwamen. Helemaal geen ding waren eigenlijk.
1: Dus je werd je eigenlijk meer bewust van je omgeving, zo begrijp
0: sowieso,
1: ik.
0: Sowieso, ja.
1: En van het feit, ja, onder andere dat je vader zou worden. Want dat zie je natuurlijk dan ook elke maand komt dat dichterbij.
0: Zeker, ja. Dat zie je ontstaan. Ja,
1: En was je daar dan ook, was je daar ook gespannen over? Of had je daar nou een bepaald beeld over? En kijk, heel veel boeken die gaan over een ideaalbeeld. Over kinderen. Daar gaan we het straks trouwens ook verder even over hebben. Want dat was dus niet zo. Maar wat ik ook las, dat is een kind is ook een verdubbeling. Waarvan?
0: Ja, dat een kind een verdubbeling is van jezelf. Dus jij bent jij en en op het moment dat je dan dat er een kind is, zie je heel snel trekken van jezelf en je partner in dat kind. En dat is natuurlijk tot op zekere hoogte zo. Je geeft bepaalde dingen door en bepaalde dingen niet. Dus op het moment dat er iets met dat kind gebeurt, het valt en de knie is kapot of zo. Of ja, hoe zeg je dat dan? De knie ligt open.
1: Ja.
0: Of het kind heeft ruzie met een vriendje of vriendinnetje, wat ook gebeurt. Dan doet dat als ouders heel veel pijn. En ik heb me dus afgevraagd, ja, waar komt die pijn vandaan? Want uiteindelijk, het is gewoon een knietje dat open ligt.
1: Ja.
0: Maar het is ergens, is dan een theorie die er rond is, is ergens omdat een kind een verdubbeling is van jezelf, is die pijn dus ook jouw pijn op een manier.
1: Ja.
0: Of zo die link, die emotionele link ga je wel leggen als ouder. Dus ik moet zeggen, toen ik dat schreef, nu kan ik mijn hoogopvliegende emoties op het moment dat bijvoorbeeld mijn dochter haar knie open ligt wel wat beter temperen. Dan denk ik, oh nee, het is gewoon een verdubbeling. Het is niet mijn pijn.
1: Ja. Wat mij ook een beetje verwonderde, hè, dus dat jij ook andere schrijvers aanhaalt in je boek. Hè, en andere mensen die ook iets over kinderen hebben gezegd.

0: geschreven, gezongen, wat dan ook. Naomi Klein. Dat viel me op. Waarom? Ik ken Naomi Klein ook vanwege het boek De Shock Doctrine en No Logo. Dat gaat dan over andere zaken.
1: Ja.
0: Maar zij heeft ook geschreven, of dingen geschreven, waarvan jij zegt, dat haal ik aan in mijn boek. Uh-huh. Waarom?
1: Mijn boek bestaat eigenlijk uit essays. Essays ga je vaak op zoek naar externe bronnen om je eigen ideeën wat mee te voeden. Naomi Klein kwam eigenlijk terug haar boek Dubbelganger. Het is een heel, heel leuk boek. Waarin zij werd in haar leven vaak verward met de Amerikaanse feministe Naomi Wolf.
0: Ja, want zij is Canadese.
1: Zij is Canadese en Naomi Wolf is Amerikaanse. Ja. En op zich ging dat best lang oké. Maar op een zeker moment in de coronacrisis ging Naomi Wolf vrij heftige complottheorieën aanhangen. Maar echt, zij ging helemaal die fuik in. Wat heel vervelend was voor Naomi Klein, want zij dacht, ja, maar ik word hier door de war gehaald. En zij geeft een aantal voorbeelden. En ja, dat heeft heel veel invloed op haar als publiciste en zo. En daar gaat dat boek over. En dat boek gaat dus ook verder over, ja, wie ben ik? En wie is dus mijn kind ook ten opzichte van mij? En daar dus ook dat idee van een verdubbeling, dat komt dus eigenlijk van haar. Dat je denkt van, een kind is ook ergens een dubbelganger van jou. Op het manier.
0: Dus eigenlijk, als jij naar je kind kijkt, kijk je in de spiegel?
1: Tot op zekere hoogte wel, ja.
0: Maar
1: ja.
0: Als je twee kinderen hebt, kijk je in twee spiegels?
1: Ja, ja, dat, ja.
0: Dat zou kunnen kloppen.
1: Dat zou zomaar eens kunnen kloppen, ja.
0: Nou, had je ook een lijstje muziek meegenomen?
1: Zeker.
0: Want dat vragen we altijd aan onze gasten. We hebben er eentje gedraaid, hè, Stromae.
1: Zeker.
0: Waarom precies?
1: Ja, fantastisch nummer. Wat ik al zei, is toch nationale trots in België. Die man is... wereldberoemd. En ook prachtig, iemand schreef ooit... Stromae is Jacques Brel, de oude, hè, oude zanger, maar dan dansbaar. Dus die teksten zijn even sterk als die van Jacques Brel, maar ze zijn ook dansbaar. Dus je kan dansen op bijvoorbeeld dit nummer, waarin hij zijn verdriet over het feit dat hij nooit een vader heeft gehad, laat horen. En er zit er zitten twee zinnen in die ik als motto voor dit boek heb gebruikt. Dus een soort citaat waar het boek mee opent. Tout le monde sait comment faire le bébé, mais personne sait comment faire le papa. Dus iedereen weet hoe je baby's maakt, maar niemand weet hoe je papa's maakt.
0: Kijk.
1: En ik dacht dus ook, ik heb het me heel veel gehoord. En toen werd ik vader en toen kwam die zin ineens naar boven. En ik dacht, alsof ik die zin daarvoor nooit gehoord of nooit geregistreerd had.
0: Nee, maar we zeiden ook net, je gaat meer van je omgeving.
1: Precies,
0: Dus je wordt veel tastbaarder, hoe noem je dat? Het komt veel meer binnen bij je.
1: Absoluut, zeker als het dus over vaderschap gaat.
0: Het lijstje, we gaan het lijstje ook eventjes volgen. Want de Beatles, dat is een heel ander genre.
1: Ja, zeker.
0: She's Leaving Home.
1: Ja.
0: Gaat het nu al over het feit dat je kinderen de deur uitgaan?
1: Nee,
0: ben je er al mee bezig?
1: Nee. Ze zijn nog zo klein. Ze zijn nog 2 en 5. Dus. Nee, She's Leaving Home gaat over een gezin. En die moeder en vader worden wakker. En zij zien een briefje op tafel liggen dat hun kind vertrokken is. Zij rent weg met een vriendje. En de Beatles beschrijven eigenlijk met smakelijke ironie die beetje truttige ouders die dan helemaal in verdriet zijn. Ja, we hebben haar toch alles gegeven en we hebben haar alles voor haar betaald en dit en dat. En jarenlang supporterde ik, dus aanhalingstekens, zag ik in mijn geestesoog dat meisje door het Engelse landschap, de optrekkende douw, zag ik haar helemaal weglopen.
0: Een ideaal beeld.
1: En ik dacht, oh, you go girl. Ja, ga maar. Heel goed.
0: Ja,
1: en
0: toen wel.
1: En nu sinds ik ouder... Oh, pardon. En sinds ik ouder ben, denk ik helemaal... Oh nee, blijf ik die ouders zien in mijn hoofd?
0: Ja.
1: Dus ook een van de voorbeelden in het boek van dingen die dus helemaal veranderd zijn sinds mijn vaderschap.
2: Dit is Stevast op zondag.

0: schitterend nummer van de Fab Four, oftewel de Beatles. En dat was van het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Je moest er wat voor doen, maar dan had je hem ook wel, die LP, inderdaad. Absoluut. U luistert naar Stevast op zondag en ik praat met schrijver Michiel Cox over vaderdagen. We hebben al wat een en ander gehoord. Wat me opviel ook in dat boek, dat jij zegt, ergens in het boek zeg je dan ook, een auteur moet alle vrijheid voelen, maar moet in de schrijfkamer ongegeneerd en schaamteloos kunnen schrijven. Is mijn vraag dan natuurlijk, ja, is die vrijheid er tegenwoordig niet meer? Want we gaan steeds meer, en dan doe ik het even tussen aanhalingstekens, de truttige kant op.
1: Dat is wel de angst in de schrijverswereld ook. Ik heb dat geschreven naar aanleiding van de bedreigingen van Pim Lammers. Pim Lammers is het staat dus ook in dat boek. Pim Lammers is een kinderboekenschrijver die ooit kinderweekgedicht mocht schrijven. Een grote eer voor een kinderboekenschrijver. Hij is ook een hele goede kinderboekenschrijver. Dat is echt heel erg leuk, zijn literatuur. En hij werd dus bedreigd naar aanleiding van een of ander verhaal dat hij ooit had geschreven. En dat kon dan op een bepaalde manier gelezen worden. En dat internet wordt dan helemaal crazy. En hij kreeg gewoon doodsbedreigingen voor het schrijven van kinderboeken. Het is, ja, ik ben er nog altijd niet helemaal overheen. En hij gaf in een interview daarna aan van, ja, er is angst in mijn pen gekropen. Ja, dan breekt mijn hart. Want als je dus niet ongegeneerd kan schrijven, dan kan je geen waarlijke dingen op papier zetten. Daar is een soort van schaamteloosheid voor nodig. Ja,
0: en dan ga je zelf censuur toepassen, waarschijnlijk.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja. Maar jij vond, ik kan dat gewoon, of ik moet dat gewoon kunnen doen.
1: Ja. Ja. Je moet altijd wel ergens overheen, hoor. Ja, ja, dat is een soort knop in mijn hoofd dat ik dan kan zeggen, oké, ik ga nu deze scène even opschrijven. En dat is niet leuk. Maar dat gaan we nu eens even doen. Ja.
0: Een leuk hoofdstuk.

0: Wat ik ook gelezen had in jouw boek, dat vond ik eigenlijk het feit dat het tweede kind, geloof ik, ging naar een opvang of naar een kinderopvang, of hoe noem je dat? Zo'n kinder.
1: Kinderopvang.
0: En die kwam thuis en die had een rood plekje op haar.
1: Oh ja.
0: Waar was dat? Was dat het ook alweer?
1: Ja, het zat op haar voorhoofd.
0: Op haar voorhoofd, een rood plekje.
1: Ik dacht een wondje, ja.
0: En dus jouw idee van dat kinderdagverblijf, dat ging zeg maar rondspoken in je hoofd.
1: Ja.
0: En je kreeg er allebei rare ideeën over.
1: Ja.
0: Je raakte eigenlijk, dacht ik, als ik dat zo was, een beetje in paniek.
1: Zeker wel, ja.
0: Want wat was nou het punt?
1: Zij kwam thuis en ze had dus een iets rood op haar voorhoofd, dat ik dacht, het leek op een wondje. En ik ging natuurlijk helemaal in een soort spanning van, wat is hier gebeurd? Want op kinderopvang, zeker als de kinderen nog zo klein zijn, die mensen leveren echt fantastisch werk. Dus het minste wat er gebeurt, als ze vallen of een schaafwondje, je krijgt het direct te horen aan de deur. Ja, zoals dit en dat, ze is even gevallen, dit is het resultaat. En dan, ja, dat kan. Kinderen vallen, kinderen spelen, alleen maar goed. Maar nu hadden ze dus niks gezegd. En ik zag een wondje op het voorhoofd. Dus ik zat helemaal van, wat is hier gebeurd? En mijn vriendin was heel kalm. Die zei, ja, we bellen morgen wel. Ik was helemaal in paniek. Want ik dacht, wat is hier gebeurd? Er is iets gebeurd. En dat iets, en daar gaat het ook heel erg over, dat essay van, ja. Dat iets dat je dan helemaal kan doen spiralen naar...
0: Ging van alles door je hoofd,
1: ging van alles door mijn hoofd.
0: Ja, ja.
1: En uiteindelijk, dus op het einde van de essay, bleek dat gewoon een beetje jam is.
0: Was gewoon een jam-stuk?
1: Een beetje een stukje jam.
0: Ja, een beetje jam, dus even eraf vegen en...
1: Ja, het was afgeweest en toen was het in orde.
0: Het
1: was het langste half uur uit mijn leven. Dat, ja.
0: Maar komt dat ook omdat er dan verhalen in de media stonden dat er dus kinderdagverblijven zijn waar wel het een en ander gebeurde?
1: Absoluut.
0: Was dat hetgene wat...
1: Ja, dat was dus de link. Want toen rond die periode, heel toevallig, was er in België, wat dus mijn familie woont daar, ik heb ook broers met kinderen, was er een schandaal uitgebroken in de kinderopvang. Maar echt vrij heftig. En er was uiteindelijk ook een kindje overleden. En toen het ene na het andere schandaal, ministers die moesten aftreden die wilden dan niet aftreden. Dus dat bleef ook maar terugkomen in die Vlaamse media. Ook hier op de NOS stond er wat over. En dat zit dan natuurlijk in mijn hoofd. En dat kan je er ook niet uitzetten als vader. Je kan niet zeggen, ja, maar dat is daar, dat is niet... Zoals we het daarnet hadden over de verdubbeling. Je hebt toch altijd het idee, ja, mijn kind moet veilig zijn. Ja. En dat is de primaire taak ook van die kinderopvang. Ja. Wat ook eigenlijk altijd wel goed gaat. En dus op het moment dat zij dus thuis kwam met dat beetje jam op haar voorhoofd. Ja, toen, dat is het eerste waar ik aan dacht.
0: Ja.
1: Van, oh, maar... Hè? Ja.
0: Maar kan ik jou dan typeren als een overbezorgde vader? Of laat jij je kinderen toch wel lekker spelen? Mogen ze klimmen? Noem maar op. Mogen ze wel eens vallen ook? Als je erbij bent waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. Nee, ik ben denk ik niet overbezorgd. Nee, dat niet. Nee. Want als ze vallen, dan vallen ze. Bedoel, dat is,
0: ze vallen naar beneden, dat is duidelijk.
1: Ze vallen naar beneden, ja. Nee, ze mogen klimmen, ravotten, lekker in de zandbakken.
0: Vind je dat ook belangrijk trouwens?
1: Dat is heel belangrijk, ja. Want, gewoon veel buiten spelen.
0: Ja, als we een klein zijstepje maken. Kinderen zitten natuurlijk veel op, heel jong al, op een tablet.
1: Absoluut,
0: of
1: op
0: een smartphone of wat dan ook. Die hebben de ervaring van buitenspelen dan niet, krijgen ze niet van mee. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, ik denk dat dat...
0: Heb jij met je vriendin samen daarover gehad?
1: Zeker, ja. We proberen daar heel consequent in te zijn. Dus ze kijken niet heel veel tv. En veel buitenspelen inderdaad. En veel kleuren. En zo weinig mogelijk schermen. En het ding is natuurlijk, als ik veel op mijn telefoon zit omdat ik iets van werk bezig ben, dan willen zij dat ook.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Het is ook heel confronterend dat je als ouder ook merkt van, oh ja, oei, nu vragen zij erom. Dat betekent dat ik eigenlijk te veel...
0: Op
1: mijn telefoon heb je gezeten. Want zij doen ons gewoon na.
0: Ja, kopiëren.
1: Dus ik heb nu ook... We hebben zo de telefoonhoudertjes in de trapkast. Met zo'n oplader. Dus dan probeer ik altijd daarin te zetten. Zodat het ding ook niet ziet en
0: niet
1: zo.
0: Ziet. Nee.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan even weer naar je lijstje van muziek.
1: Ja.
0: Ik zie hier iemand staan. Een Nico. Ik weet niet wie dat is. Eerlijk gezegd.
1: Dat, ik heb allemaal oude muziek mee. Het spijt me. Ik ben,
0: nee, dat geeft niet. Dat is juist leuk.
1: Diep van binnen ben ik een hele oude man. Ik heb een oude ziel, ja, zeker. Nico is een zangeres, Amerikaanse zangeres. Die heeft onder andere met Velvet Underground ook veel gewerkt.
0: Die ken ik weer wel.
1: Precies, die Banaan-cd, daar zingt zij ook op. Femme Fatale en zo. En dit is haar solo-album. Ja, en ik vind haar stem dus fenomenaal.

0: Ik denk dat de link is een beetje dat ik als schrijver ook best wel lang gezocht heb naar wat is nu mijn stem en hoe moet ik dat gaan vertellen. Ah. En uiteindelijk moet je gewoon, denk ik, doen wat je doet. Dus als je haar stem hoort, ja, zij kan ook niet anders dan zo zingen. En ik kan niet anders dan zo schrijven.
1: En de titel, wil jij hem vertellen?
0: De titel is The Fairest of the Seasons. Ja.

0: prachtig nummer van Nico. En we hadden het net over de Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dit deed me een klein beetje denken ook aan een Beatles nummer. Met die violen en zo erbij. En dat, schitterend.
1: Ja, maar ook dezelfde tijd, hoor. Volgens mij ook in de jaren 60.
0: Kijk, zie je, dat heeft elkaar toch wel een beetje besmet, zeg maar.
1: Wellicht.
0: Ja, wellicht. Ja. Wat ik ook heel erg apart

0: Edmond. In dat boekje schrijft natuurlijk vanuit je ikvorm en wat jouw ervaringen zijn.
1: Ja.
0: Dat was het onderwerp eczeem. Jij hebt zelf heb je last van eczeem. Je weet wat dat is, hè, wat het vervelend is. Jullie kregen je eerste kind en dat was prima allemaal. Hè. Het voldeed een beetje aan het ideaalbeeld wat je misschien ook al had. Hè. Het ging allemaal lekker. Ja. Maar het tweede kind kwam. Nou, je dacht van, nou ja, dat gaat ook prima allemaal. Hè. Jullie hadden besloten, we nemen er nog één. Want het eerste kind is ook lekker makkelijk. Maar wat gebeurt er? Ja, je zal het altijd zien. Ze was ongeveer een half jaar. En toen kreeg ze ook eczeem.
1: Ja,
0: en
1: toen
0: werd het een worsteling.
1: Jazeker. Ja, eczeem is dus voor de duidelijkheid een huidaandoening, waarbij je huid snel ontsteekt.
0: Ja.
1: Daar is niks aan te doen. Dat is gewoon een aangeboren eiwittekort. Bij zowel mij als mijn dochter. En dat was. Dat was heel heftig. Eigenlijk, vanaf het begin al. Dat kwam op. En ja, je zag gewoon een babytje dat heel veel jeuk had. En dus niet wist waar ze eerst moest krabben. Dat was heel pijnlijk om te zien. En dat is natuurlijk praktisch verschrikkelijk. Want je hebt slapeloze nachten. Zij slaapt niet, wij slapen niet. En alles moet gebeuren. Je moet naar je werk enzovoort. En daarbij kwam ook nog dat die eczeem komt van mij. Eczeem kan genetisch doorgegeven worden. En zij had dat van mij. Dus ik, en daar gaat het stuk ook voor een heel groot deel over. Dat is een worsteling ook met een heel groot schuldgevoel. Terwijl je kan jezelf niet kwalijk nemen wat je genetisch doorgeeft of zo. Maar toch had ik dat. Dus ik dacht van, waarom heb ik dit nu doorgegeven? Waarom had ze niet iets. Mijn haarkleur, ze heeft toevallig wel mijn haarkleur. Iets anders van mij kunnen hebben of zo. Waarom dan dit? Want ja. Dat was een heel heftige periode,
0: En daar had je ook wat literatuur bij gezocht van een aantal schrijvers. Die waren waarschijnlijk in dezelfde situatie geweest.
1: Ja, precies.
0: Kon je daar wat mee? Had je daar zelf wat aan?
1: Ik heb daar wel wat aan gehad, want op een duur werd het dus zodanig heftig dat ze dus ook echt in het ziekenhuis is beland. En toen stond ik op een boekje van een Vlaamse schrijver, Joost van de Kastelen. Die schreef Krijstijd.
0: Nou, dat zegt al genoeg, hè, geloof ik.
1: Precies, Waarin hij dus, een kindje, dat was heel heftig. Zijn kindje dat dan met een hartaandoening in het ziekenhuis lag. Toen hij nog echt zo'n babytje was. En hij schrijft daar dus over hoe dat, en hij heeft zelf ook gezondheidsproblemen. Dus precies die link maakt hij ook van, wat heeft het feit dat hij heeft dan altijd heel slecht voor zijn lichaam gezorgd, schrijft hij zelf. Is dat de reden waarom mijn kind nu in het ziekenhuis ligt? Rationeel weet je, nee.
0: Nee.
1: Maar emotioneel, en dat had ik dus ook, zit ik heel de tijd die link te maken. Mijn schuld. Dit is mijn schuld. Dit is mijn schuld. Het is absurd, maar toch, als je maar een paar uur per nacht slaapt, gaan zo'n dingen heel snel heel groot worden in je hoofd.
0: Ben je eruit gekomen?
1: Zeker. Ja, goed. Het is niet te genezen. Dus,
0: De mensen moeten dat boek dan maar lezen natuurlijk.
1: Ja,
0: hoe dat dan verder gegaan is.
1: Ja. Maar het is alleszins nu onder controle.
0: Ja, okay.
1: Hangt ook heel erg van het weer af en zo. Dus een heel bizarre aandoening.
0: Ja, maar wel lastig.
1: Ja, ja.
0: Dan de manosfeer, dat viel me ook op. Dat werd ook behandeld. Je hebt er allemaal hoofdstukken geschreven, aparte hoofdstukken. Ja. Met allemaal andere onderwerpen, begrijp ik ook. Hè? De manosfeer in een boek over kinderen. Wat is dat dan? Hoe kwam je daarop?
1: Ja, dat kwam eigenlijk op de manosfeer is de online fuik, zeg maar, waar jongens in kunnen belanden, waarin er wordt gezegd, je moet vrouwen domineren en jij moet de man zijn, je moet geld verdienen, de vrouw moet thuis voor de kinderen zorgen en zo moet je dat doen. Dat is een heel giftige iets, een heel, heel heftig beeld van mannelijkheid waar ik zelf ook helemaal niet achter sta, want in tegendeel. Ik heb twee dochters.
0: Ja.
1: En op een zeker moment ging mijn dochter naar school. En toen wilde zij op een soort.
0: Toen begon het al.
1: Maar het is wel een heel grappig moment. Ik moest zelf wel lachen, want zij wilde dus op een plekje spelen waar twee jongetjes stonden.
0: Ja.
1: En op den duur merk ik. Ik zeg tegen haar, jij moet wachten. En zij zegt, maar ik wil niet meer, ik wil daar nu op. En toen heeft zij die jongens eigenlijk een soort van weggeduwd. En ik stond daarbij en ik moest lachen, want ik vond het wel grappig. Die jongens waren ook een jaar of twee ouder. En ik vond het wel grappig. En op de weg terug dacht ik, maar dit heb ik niet goed aangepakt. Zij mag dat niet. Zij mag niet. Zij moet haar beurt afwachten. En ik dacht toen van, maar als dit meisjes waren geweest, had ik ingegrepen. Omdat het jongens waren, dacht ik, oh ja goed, leer maar voor jezelf opkomen, dit en dat. Ik had toen

0: net toevallig die avond ervoor de laatste aflevering van Adolescence gekeken. Zo'n Netflix-serie over.
1: Ja, dat is een heel hele goede serie.
2: Ja, ja, heb ik ook gezien. Ja,
0: ja, dat is onwaarschijnlijk. Dus dat zat ook nog helemaal in mijn hoofd. Dus, en toen het essay of het hoofdstuk dat ik daarover schrijf gaat ook over de vraag van hoe kan ik mijn dochters. Ik wil wel dat mijn dochters gewoon stevig in hun schoenen staan, zoals iedere ouder dat wil voor jongens en meisjes. Maar tegelijk wil ik ze ook onbevangen laten opgroeien. Ja. Gewoon, ja, ik heb. Dan heb je vriendjes. En dat zijn meisjes, vriendjes, dat zijn jongens, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Hoe kan ik haar niet besmetten, tussen aanhalingstekens, met mijn zorgen of zo.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dat zit dus al in mijn hoofd. Ja. Met twee dochters van 5 en 2. Dus je moet niet vragen.
1: Ik zag enige overeenkomst met mijn jongste kleindochter.
0: Oh,
1: wij waren een keer in de ballenbak. En daar stond ook een jongetje. Die was een kop groter als haar.
0: Ja.
1: En zij liep daar en ze wou er langs. Hij stond in de weg.
0: Ja.
1: Hij ging voor haar staan. En zij dacht, twee koppen kleiner, van ja, wacht even, maar ik wil er langs.
0: Ja.
1: Dus die begon ook een beetje te duwen en ze liet zich niet intimideren.
0: Ja.
1: Dan zie je dat en dan kijk je daarnaar en dan denk je inderdaad ook van zo, dat is best wel pittig. Daar moest ik aan denken toen ik dat las.
0: Precies.
1: Ja, vond ik hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Wat ik ook zag, of wat ik ook las, dat is, misschien kan je dat ook een beetje uitleggen, harnas aan, stekels op, kijk uit.
0: Ja, dat is dus dat is wat ik toen eigenlijk dacht, tot mijn eigen schaamte ergens ook. Dat als ik. Ja, dat is ook de titel: Harnas aan, stekels op. Van dat essay van de Manosfeer.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus op het moment dat mijn dochters in de speeltuin zijn en er komen meisjes, dan denk ik eigenlijk niks. Dan denk ik, oh ja, leuk. En als er dan jongetjes komen, denk ik, of voel ik iets van. Ja, kijk uit. Harnas aan, stekels op. Ik wil dit niet denken.
1: Nee.
0: Ik wil het niet. Ik ben het niet eens met wat ik voel. Dat wil ik hier heel duidelijk zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik denk het wel. Ja. Dus die manosfeer is zo'n heftig. Ik geef ook les op de MBO Theaterschool in Rotterdam. Hele leuke studenten. Maar zelfs daar zien wij al een beetje wat er met sommige jongens gebeurt. Ja. Die onder enige, nog niet helemaal in die fuik zitten, maar onder invloed zitten. Dus dat zit gewoon in mijn. In mijn vaderschap ineens. Ja. Dat ik denk, oh ja, ik heb twee meisjes, dus ik moet hen stevige. Ik moet zorgen dat ze er tegenop kunnen.
1: Harnas aan.
0: Precies.
1: Stekels.
0: Ja, eigenlijk ook niet.
1: Nee,
0: het is, ik zit
1: het is
0: dus de hele
1: dubbel.
0: Tijd. Het is heel dubbel en daar gaat het eigenlijk ook over. Ja.
1: Wat niet dubbel is, want je hebt allemaal verschillende nummers uitgekozen. Dat is Bob Dylan. Het lijkt wel een beetje op dubbel, maar het is anders.
0: Zeker wel.
1: Heel anders weer.
0: Ja,
1: Subterranean Homesick Blues.
0: De Subterranean Homesick Blues, dat is een van zijn vroegere nummers toen hij net elektrisch was gegaan. Bob Dylan is de eerste artiest die ik als 15, 16-jarige ik hoorde en ik was verkocht.
1: Ja.
0: Hij heeft een paar jaar geleden ook de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Daar werd toen in de literaire kringen honend gelachen van Bob Dylan. Ik ben het er 100% mee eens. Hij maakt echt fantastische teksten. Het is echt zo in die Amerikaanse traditie van Woody Guthrie en de folk. De Bard wordt hij ook genoemd. Oh nee, sorry, dat is Shakespeare.
1: Dat is
0: hij wordt een soort de troubadour-achtige idee.
1: Ja, ja, ja.
0: En ja, hij is zichzelf altijd maar blijven uitvinden. Het is, en dit is echt het openingsnummer van zijn zoveelste album. Ja.
3: Dit is Stevast op zondag.

0: herkenbare geluid natuurlijk van de mondharmonica bij Bob Dylan, Subterranean, Homestick Blues. Lekker nummer ook om te horen, en alweer een tijd geleden. Ik praat met Michiel Cox en we hebben het over zijn boek Vaderdagen. En dat is een worsteling over de opvoeding van je kinderen en alles wat daar eigenlijk omheen komt. Wat je ook belangrijk vond en wat je ook gemerkt hebt, dat is de taal van je kinderen.
1: Ja.
0: De taal, hè?
1: Ja.
0: Een hoofdstuk, het hoofdstuk Boterham, dat moest ik eventjes goed bekijken. Ik dacht, ja, wat is dat ook alweer? Ja. Is dat kindertaal? Later komt dat wel uit. Maar dat vond je zelf geloof ik ook wel heel apart. Kinderen gaan praten en dat doen ze op hun eigen manier.
1: Zeker. Het is een heel langere fascinatie. Nu goed, ik ben schrijver, mijn vriendin is literaire vertaler, dus er is wel een soort talelijke gevoeligheid in ons huis. Het is wel een big deal. En op een zeker moment werd ik dus geconfronteerd met, ja, dat zij gewoon, mijn oudste begon te praten. En dan kwam de tweede en die begon dat ook te praten. En daar is natuurlijk veel onderzoek naar gedaan van, oh ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? En ik werd echt teruggeworpen in mijn dagen dat ik nog taalkunde had aan de universiteit. Van, ik ben dus ook terug die syllabussen van zolder gaan halen. Het is fascinerend ook omdat je dus, wij leren allemaal taal op dezelfde manier. Wij praten gewoon, wordt als kind tegen je aangepraat. Niemand geeft een kind een woordenlijst mee. Niemand legt uit, oh, daar staat je werkwoord en daar staat voltooideelwoord. En wij leren allemaal op die manier, met uitzonderingen daar gelaten, allemaal op die manier te praten. Dat is een enorm mirakel dat kan.
0: Kinderen geven daar een eigen draai aan.
1: Zeker dus, wel. Ja.
0: Wij vinden bijvoorbeeld bepaalde uitdrukkingen heel gewoon.
1: Ja.
0: Kinderen horen dat, maar die gaan daar zelf een draai aan geven. Ja. Zodanig dat we niet meer verstaan eigenlijk wat ze bedoelen.
1: Nee, inderdaad.
0: En dat
1: inderdaad
0: was dus ook bij Boterham.
1: Ja, Boterham is dus, de titel is toevallig het, mijn dochter was een restaurantje aan het spelen. En ze was al wat letters aan het schrijven en haar eigen naam, maar nog geen woorden. En toen waren we dus restaurantje aan het spelen en ze zei, wat wil je? En ik bestel een boterham. En ik zie haar zo die letters lippen. En toen ik zie haar op dat moment realiseren dat, oh, als ik die letters apart naast elkaar zet, dan heb ik een woord geschreven. Dus ze schrijft Boteram.
0: Ja.
1: Boteram.
0: Ja.
1: Ik heb er toen een foto van gemaakt. En ik heb die ook. Uiteindelijk is die ook in het boek beland, die foto. Dus dat vind ik wel heel leuk. En zij is er ook heel trots op dat zij nu ook in een boek staat.
0: Ja, kijk eens aan. Ja. Maar dan hebben we het wel eigenlijk steeds over je tweede kind. Hè?
1: Nee, dit was mijn oudste.
0: Oh, dat was de oudste.
1: Dat was de oudste.
0: Oh, okay.
1: Ja,
0: dus die, dan, die komt er dan ook in voor.
1: Ja.
0: En dat vindt ze dus heel leuk. Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Wat ik ook vond, een uitdrukking eigenlijk, dat je ook zegt van ja, aan kinderen beginnen is naïef. En kinderen hebben is een excuus.
1: Oh ja, ja, er is een, ja,
0: je moest even nadenken.
1: Dat is wel van het begin. Kinderen beginnen. Je kan het je niet voorstellen.
0: Nee.
1: Alles wat ik doe, alles wat ik nu doe, hoe ik nu praat, hoe ik zit, wat ik eet, hoe ik loop, hoe ik fiets, alles is nu beïnvloed door mijn kinderen.
0: Ja.
1: Dat had ik mij echt niet kunnen indenken.
0: Nee.
1: Dat het zo ver zou gaan. Dat ze zo aanwezig waren in alle aspecten van mijn leven. Hoe ik slaap, hoe ik niet slaap, enzovoort.
0: Ja.
1: Waar ik woon, wij zijn hier komen wonen vanuit het centrum van Rotterdam, omdat wij een tuin wilden en wat meer groen en wat meer ruimte.
0: Ja.
1: Dus kinderen

0: hebben aan kinderen beginnen is naïef, want je weet het niet. Kinderen hebben is een excuus, schrijf ik, omdat ik op een zeker moment dus aan het opruimen ben en een vuilbak zo helemaal vol zie met allemaal afval. Ja. En ik moest denken aan een studiegenoot van mij die zo'n jaar zonder afval heeft geleefd. Wat echt wel knap is.
1: Ja, zeker.
0: En toen dacht ik ook nog, toen zij dat deed, dacht ik, oh, dat wil ik ook wel ooit doen. En nu denk ik dus heel snel, oh, maar dat kan nu niet.
1: Dat kan nu niet.
0: Ik heb kinderen. Dus kinderen zijn een excuus daarvoor.
1: Dat is een excuus, ja, inderdaad. Ja. Ja, jullie zitten ook regelmatig in Spanje, begrijp ik. Of zaten ze regelmatig in Spanje.
0: Ja, we zaten er veel, ja.
1: Waarbij ik ook las dat jij daar één keer een moment had dat je wilde weglopen.
0: Ja. Zeker moment.
1: Wat was daarvan de reden dan?
0: Ik was gewoon heel... Mijn vriendin was net zwanger, was binnen bij de gynaecoloog. Het was toch corona, de laatste stukjes van corona. Ik mocht niet meer naar binnen, dus ik zat buiten op een bankje apart te wachten. En ineens dacht ik, ik kan nu ook weglopen. En dan...
1: Maar waarom dacht je
0: dat? Ik was heel bang geworden van ik dacht ineens, hoe doe ik dat, vader zijn?
1: Maar je had toch... Was dat eerste kind?
0: Dat was bij het eerste kind. Ja, dat was bij de eerste. Okay, ja, ik was geen vader. En ik dacht ineens, maar hoe doe je dat? Waarom? Hè? Maar kan ik dat wel? Mag ik? Hoezo? Dus ik was heel erg in paniek. Ik wilde niet weglopen, maar ik had wel het idee van, het zou kunnen. Dus ik zet in het boek ook een soort kopie van mezelf die dat dan doet. En dat is natuurlijk ook het oneerlijke aan vaderschap versus moederschap. Als vader heb je altijd eigenlijk de mogelijkheid om weg te lopen. Ja. En dat is wat er zo tragisch ook aan is. Je hebt een soort keuze. En die zou je helemaal niet moeten mogen hebben, vind ik.
1: Mag dat niet in je opkomen, bedoel je?
0: Ja, ik vond dat toen. Ik voel me nog altijd heel schuldig over die gedachte.
1: Dat was dus een flits die opkwam. Ik zit buiten, ik kan weglopen.
0: Ja.
1: Dat vind ik toch heel apart dat je dat dan denkt.
0: Ja, ik ook. Ik was heel erg in paniek op dat moment.
1: Maar je was echt ook in...
0: Ik was echt heel erg in paniek om 100.000 redenen. Maar omdat ik... Dus ik had geen idee waar ik aan begonnen was.
1: Nee.
0: Terwijl het kind was heel gewenst en gepland. Ja. En ik bedoel...
1: Maar
0: zo'n paniek doet veel met je. Ja, ik zeg altijd, ik ben heel blij dat zo'n zwangerschap 9 maanden duurt. Ik had die 9 maanden wel even nodig. Maar ik moet zeggen, tegen dat ze dan er was, was ik helemaal om.
1: Maar het is natuurlijk heel herkenbaar. Hè? Ik bedoel, ik denk dat iedereen die vader wordt, dan spreek ik ook even uit de eigen ervaring. Uh-huh. Ik vond toen de eerste opkomst was, ik vond ook helemaal niet dat ik een vader was. Zoveel dingen.
0: Precies.
1: En toch was dat ook gewenst, weet je wel. Maar ik wil niet zeggen dat ik in paniek raakte. Maar je gaat wel denken, hoe gaat dat straks?
0: Ja.
1: Hoe doe ik dat?
0: Ja.
1: Maar dat over dat weglopen, dat had ik dat net niet, hoor.
0: Nee, dat geloof ik, ja. Maar als je dus de vraag stelt, hoe doe ik dat? Dan kan je dus mijn boek Vaderdag.
1: Uiteraard. Even over het boek eindigt uiteraard. Hè. Het eindigt met tenslotte.
0: Ja.
1: Je hebt een conclusie eigenlijk van alles bij elkaar geveegd, denk ik.
0: Zeker.
1: En wat is de conclusie?
0: Dat je altijd vader blijft. Of moeder, ouder eigenlijk.
1: Hoe oud je kinderen ook worden natuurlijk.
0: Hoe oud je ook worden. En dan, ik beschrijf daarin ook dat rollen veranderen. Mijn ouders bijvoorbeeld zijn nu in mijn perceptie voornamelijk de grootouders van mijn kinderen. Ja. En meer dan mijn ouders.
1: Ja.
0: Dus de focus ligt ook bij de kinderen. Ja. En dat is heel fijn, dat is goed, dat is belangrijk. Ik ben geen kleinkind meer. Maar ik ben gewoon de ouder van de kleinkinderen.
1: Ja.
0: Maar die rol, die vaderschapsrol, die blijft altijd wat je ook, wat je ook doet.
1: Ja.
0: En dus ook met wat er ook gebeurt in het leven. Dus ook met dat weglopen en zo is dan wel, of dat idee daarvan, zelfs op zo'n momenten blijft het. Want ze zitten in wat ik eerder al zei, ze zitten overal in.
1: Ja.
0: In alles.
1: Ja. Ja. Ja, dan gaan wij ook een tenslotte doen.
0: Want ja,
1: we zijn bijna klaar. Tenminste, het uur is bijna om. Maar we hebben nog een nummer, wat je ook nog meegebracht had.
0: Ja.
1: Gorky. Wie is dat?
0: Ja, een nummer van Gorky. Dat is een Vlaamse rockband. Het nummer heet Lieve Kleine Piranha. Gorky heeft eigenlijk... ik heb nooit begrepen waarom die niet over de grens zijn geraakt. Want zij zijn echt fenomenaal. En ze hebben een ander nummer, dat is een beetje te lang voor hier, Mia. En dat is een soort volkslied bijna in Vlaanderen. Je zingt dat aan het kampvuur, je zingt dat weet ik veel wat. En een paar jaar geleden is de voorman van Gorky, Luc de Vos, overleden, heel plots. Hij was in de 50, heel plots overleden. En ik weet nog dat ik toen toevallig het nieuws zat te kijken en die nieuwslezeres was in tranen. Omdat dat zo'n aimabele man was die ineens heel plots verdween.
1: Zullen we eens luisteren naar dat nummer?
0: Helemaal goed.

0: Ja, en als u denkt van wie zijn dit nou? Nou, dit waren dus Gorky. Het was een Vlaamse band, heb ik begrepen.
1: Zeker,
0: hè,
1: Michiel.
0: En Lieve Kleine Piranha, ja, dat gaat toch over een klein, heel vervelend visje eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat kan toch ook een lief visje of zijn. Michiel, bedankt voordat je hier wilde zijn. We hebben gepraat over jouw boek Vaderdagen. En dat is onlangs ook gepresenteerd. Het is te koop. En, ja, als u nieuwsgierig bent naar wat jij allemaal hebt meegemaakt, zeg maar, tot dusver in de opvoeding, maar ook wat je daar allemaal bij gedacht hebt en wat er allemaal bij kwam kijken, dan ja, kunnen ze het kopen en lezen uiteraard. Dus nogmaals, bedankt dat je hier was voor je aanwezigheid.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Zeker. Wij gaan nog eventjes kijken naar volgende week. Want ook volgende week hebben we natuurlijk weer een stevast op zondag. Zoals gebruikelijk. En dan hebben we als gast stadshistoricus Paul van der Laar. Hij was bijna 30 jaar hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Was ooit directeur van Museum Rotterdam. En geniet nu van een welverdiend pensioen. En wij gaan volgende week eens met hem praten over hoe dat allemaal gegaan is. En wat hem nog steeds dwars zit. Want dat komt er ook een beetje bij kijken. Voor vandaag is Stevast op zondag weer helemaal door. Maar u kunt natuurlijk nog lekker blijven luisteren naar de programma's die hierna komen. Ik zou zeggen, maak er een fijne zondag van. En uiteraard hoort u ons volgende week weer terug tussen 12 en 2 bij Stevast op zondag.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB. Cipro-telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 120 4000. Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Stroom van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren.
0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
4: Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
0: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

En met George Michael openen we de 575ste uitzending van Gevoel voor Muziek. Goedemorgen, goedenavond. Hoe leuk dat jullie er allemaal weer zijn en fijn dat je luistert naar dit programma. Tot 12 uur zijn we bij je. En die we, dat zijn Ad en ik. En we komen weer gezellig vanuit de studio in Roon, Albrandswaard. Waar we als inmiddels bekende gewoon warm ontvangen worden, hoor. My Baby Just Cares For Me. Een leuk album waar dat vandaan komt van George Michael. Met allemaal Evergreens American Songbook. Als je het ooit te pakken kunt krijgen. Het is uit 1999. Schaf het aan. Ik vond het gewoon, jawel, bij de kringloop. We gaan verder met Connie Evingson. Met de John Or Jorgensen Quintet. Dream a Little Dream of Me.

En Conny Evensen maakt er een echte jazzy-uitvoering van. Heerlijk om naar te luisteren op deze zondag. Wat ook heerlijk is om naar te luisteren is de stem van Yves Montand. Een opname uit 1970, Melinda.

leuke opname van Jeannie Bryson. Die maakte in 1996 een soort eerbetoon aan Peggy Lee. Alle nummers die Peggy Lee ooit op een album had gezet, ging zij ook nog eens even coveren. En daar komt dit werkje vandaan, Some Cats Know. Het is hartstikke leuk. Komt overigens uit de Aristocats film van Disney. Ja, we zijn al even met elkaar onderweg. Dan wordt het tijd voor de vaste gast van de show, natuurlijk Frank Sinatra. Al 12 jaar lang, elke zondag, hoor je hem hier voorbij komen. Hier is My Blue Heaven.

Louise Colt is inmiddels 69 jaar. En als je aan haar vraagt, wat ben je nu eigenlijk, dan kan ze geen keuze maken, want ze komt uit Engeland en ze is van oorsprong poppenspeler, actrice, zangeres, ze schrijft teksten, maar ze is ook stemacteur, ze speelt op West End in musicals, nou, gewoon iemand die geen keuzes maakt, maar geniet van alles wat haar talenten haar te bieden hebben. We gaan luisteren naar Louise Colt met een klassieketje hoor, I Get a Kick Out of You.

Je kunt aan haar manier van zingen horen dat ze een klassieke opleiding heeft gehad. Ze studeerde onder andere aan het Instituut voor Podiumkunsten in Londen. Dan gaan we verder luisteren naar Mark Vincent. En die neemt een nummer van Celine Dion onder andere. We gaan even terug naar de tijd van de Titanic. My Heart Will Go On.

0: blijft er ook een fantastische stem. De stem van Anne Murray. En eigenlijk alles wat je van haar laat horen klinkt mooi. Dat geldt ook voor de volgende artiest, Freddie Cole. Misschien een beetje ondergewaardeerd, maar wel een prachtige carrière. We gaan even terug naar 2000, I Remember You.
1: Was it in Tahiti? Or was it on the Nile?

stars that fell like rain out of the blue. And when my life

heb je meer dan 5 minuten kunnen luisteren naar Freddy Cole. Heerlijke muziek om daar eventjes een kopje koffie of wat dan ook. Eventjes onderuit, even niks. En dan lekker luisteren naar Freddy Cole. Het kan gewoon allemaal bij Gevoel van Muziek op de zondagmorgen en op de zondagavond. We gaan verder met Rosemary Clooney. En zij gaat brengen The Second Time Around.

Ja, we zijn tenslotte al drie kwartier met elkaar onderweg. Dan mag er wel even keer wat pitters, want ook is dit is ook jazzy. Till Brunner met Everything Happens to Me. En ik beloof, ik zal niet al te vaak dit soort pittige muziek op de zondagmorgen of zondagavond laten horen. Even terug in de tijd, de jaren 40, de King Sisters, wat waren ze populair? We gaan luisteren naar I Understand.

Hartstikke Live, de King Singers, met een prachtig orkest. I Understand, een opname 1941. En dat kon je ook wel wat kaakjes, maar dat mag dan. We gaan dan luisteren naar Dean Martin, ook vaak de gast in dit programma, hoor. How do you speak to an angel?

dan moeten we nog haast maken, anders redden we het allemaal niet het eerste uurtje, want ik wil ze allemaal laten horen vandaag. En Ad doet zijn best om het er allemaal in te pakken. We gaan verder bij Stroom hier, streekomroep Oude Maas, met Julie London. Magic is the Moonlight.

Ja, dan moeten we eventjes ruimte gaan maken voor de nieuws en de nieuwsberichten en de mededelingen van 11 uur. En dat doen we heel graag. We schenken ondertussen wat lekkers in. Doe dat thuis ook en dan zijn we zo weer even terug.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB. Cipro Telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 120 4000.
2: Je straatje veiliger maken? Jongeren aan het werk krijgen? Ben je net als wij gebrand op een goed gevoel? Geniet dan gewoon een keer van een authentiek bakkie Rotterdamse pleur. Bestel op www.

0: heiligeboontjes.com of kom langs op Eendrachtsplein 3 in Rotterdam. Heilige Boontjes, exclusieve koffie, inclusief verhaal.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom.
2: Nieuws. Stroom van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Het zijn maar 6 mannen. Wat maken ze een heerlijke herrie. Cosimo en de Hot Coals met Old Man Moe. Dat is tevens het begin van het tweede uur van Gevoel voor Muziek voor deze zondag 7 juni. Ja, we hebben naar het nieuws van 11 uur geluisterd. We gaan lekker door tot 12 uur. En we hebben nog een paar mooie nummers klaarstaan. Wat dacht je van Simone Kopmeijer? Het was een paar weken geleden dat ik het je verhaal vertelde. De singer-songwriter uit die Scandinavische landen. Heerlijk. Calling You.

dat is eigenlijk heel oneerbiedig, uit een van die Scandinavische landen. Nou, helemaal niet hoor. Ik heb het gauw eventjes opgezocht. Ze komt uit Sladmin. En dan denk je, ja, komt het dan uit Zweden, uit Noorwegen? Nee, dat ligt in Oostenrijk. 1981 is haar geboorte daar. Ja, Simone Kopmaier. Zijn we weer helemaal bijgepraat? Dan laten we maar een groot orkest toe in de studio. Alex Mendham staat ervoor. Hij doet zelf ook de vocalen. I guess I'll have to change

Hadden we het eerst de King Sisters, nu hebben we de Dining Sisters. En zij vertolkten het verhaal van de liefde op de Greyhound Bus, die bekende bus in Amerika. Het was trouwens weer een oude opname hoor, 1945, Love on a Greyhound Bus. En aan de Dining Sisters maakte we ruimte voor Perry Como. I got a right to sing the blues.

Bria Skoonberg groeide op in Chilliwack, en dat ligt in Brits Columbia. En in Vancouver leidde ze de formatie Bria's Hot Five en de Big Bang Jazz Band. Dat beviel de toch niet zo goed, want ze besloot toch solo verder te gaan. Bria Skoonberg speelt trompet, ze zingt, ze schrijft, en ze houdt zich een beetje bij de traditionele jazz. We gaan naar haar luisteren. Dance Me to the End of Love.

sinds ik dit programma zo'n 12 jaar geleden begon met Ad. Ik kan het niet tellen hoor, hoe vaak hebben wij niet een artiest gehad die kwam uit een van die talentenjachten. En dan, dan gaan ze toch wel een aardige carrière tegemoet. Neem nou Harrison Craig, Australische zanger die de tweede reeks van The Voice Australia won. En werd gekozen door de Britse zanger Seal en daarna een aantal albums uitbracht. En hij zingt echt prachtig. En als je dan toch albums uitbrengt, dan mag je ook gaan coveren. En dat deed hij. Hier is zijn versie van Let It Be Me.

Nou, dat klinkt toch best mooi. Dit was Harrison Craig. Gaan we vast nog heel veel van horen. En dan staat Madeline Pirou alweer klaar. Careless Love.

Dat is Meredith Peru. En dan gaan we er maar eens twee achter elkaar laten horen. Dadelijk Peggy Lee, The Folks Who Live on the Hill. Maar eerst is hier Ilya Serov, voor deze keer samen met Poncho Sanchez met Tangerine.

met een Franse actrice, Florence Coste. En die laten we samen met Julien Dassin, inderdaad, de zoon van Joe Dassin, iets opnemen. Nou, wordt het dan mooi? Ik denk het wel. Sous le ciel de Paris.

heel vrolijke uitvoering van Sous le Ciel de Paris. Ja, het is soms heel grappig om te lezen hoe iemand wordt herinnerd of hoe iemand bekend wordt. Neem nou die Paula Cole. Die wordt gewoon gerefereerd aan allerlei televisieseries. The Simpsons, South Park, Urban Legend, Scary Movie. Want haar muziek wordt er heel vaak gebruikt. Terwijl het gewoon een prachtige singer-songwriter is, die er ook niet verschroomt om af en toe eens een goede klassieker onder de hoede te nemen. Dat deed ze ook met Autumn Leaves, herfstbladeren, vallende bladeren. Mag nog wel eventjes, want het is van deze week toch slecht weer. Uit 1997, hier is Paula Cole.

En na Paula Kool gaan we naar een popgroep. Ja, René, draai jij popgroep op zondag? Ja, die kunnen passen best wel eens in het programma als ze maar de juiste muziek spelen. We gaan naar de Petlers. Hun hoogtijdagen lagen zo tussen 1964 en 1970. We gaan naar een leuke opname over de Rainbow.

opname dateerde 1965. En dat was de voorlaatste met de prachtige klanken van het overbekende Misty. Gaan we afscheid van jullie nemen. We maken een afspraak zondag 14 juni. 'S morgens om 10 uur hopen we er weer te zijn met een prachtige herhaling. 'S avonds om 10 uur. Blijf gewoon lekker luisteren naar Streek om op Oude Maas. Want er komen nog heel veel mooie programma's voorbij die achter deze uitzending passen. Maak er een mooie week van en wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB? Cipro Telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 120 4000.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
0: Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Stroom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

gemeenten, 1 stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een